0: maart zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens, bij Roermond, kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het Hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen. En daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100.000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oudere komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt nog uitgezocht. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format The Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, Mario. Een hele goede morgen de wegen af met Flitsmeister. Flitsmeister met geen enkele vertraging. Dus dat is goed nieuws.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
2: En dat is leuk, want ik ga zometeen een van de beste dance tracks ooit gemaakt draaien. God is a DJ van Fadeless. Hoor je zometeen. Naar muziek van Age, dit is Ring My Bell.

This is my church. This is where I heal my

0: belooft een mooie dag te worden. Het is 6:08 en ik heb Faithless, God is a DJ, even de beste dance tracks alle tijden ooit gemaakt. Al gedraaid. Goedemorgen.
1: Marijn Oosterveen.
0: Dinsdagochtend 15 september. En dat was een goede tip via stemlijstje voor de Slam Dance 1000... die vanaf 27 september weer te horen is op Slam. Slam.nl, je kan stemmen. Als je stemt, maak je kans op 2 ADE Pro passes. Daarmee kun je naar elk feestje op het Amsterdam Dance Event. Het loont dus om te stemmen bij Slam. Slam.nl, daar vind je de complete stemlijst voor de Slam Dance 1000. En stem bijvoorbeeld op God is a DJ van Faithless, die je zojuist hoorde in de vroege ochtendshow. Een hele goede morgen. Is het je opgevallen dat het smeriger is op het station of op Schiphol of bij jou op de universiteit of de hogeschool? Dat kan kloppen, want schoonmakers gaan deze week van maandag tot en met vrijdag staken. De staking is onder andere op Schiphol, stations, universiteiten en hogescholen. In ziekenhuizen wordt niet gestaakt. Goed om dat er even bij te zeggen. FNV de vakbond is boos over het nieuwe cao wat is afgesloten voor de schoonmakers. De meeste FNV-leden hebben dat cao dan ook afgewezen. Het gaat met name over de inflatiecorrectie, het salaris. En zodoende leggen de schoonmakers deze week hun werk neer. En ik hoop dat de wc's nog wel worden schoongemaakt op verschillende plekken. Het station, het vliegveld. Want wat dat betreft is een wc op een vliegveld op een station vaak niet veel beter dan een wc op een tankstation. Ja, ik hoop dat de schoonmakers snel weer verhoging krijgen. Het is gegund. Ze hebben schoon genoeg gehad. Dat blijkt allemaal weer. Ja, de schoonmakers die staken deze week. Ik zou willen zeggen, ze winden er geen doekjes om. En het was natuurlijk ook dweilen met de kraan open voor ze. Een hele goede morgen, Slam. Vandaag begint de dag met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zonnige perioden. En het wordt vandaag zomers warm. Lokaal 28 graden. Een van de warmste dagen, of een van de laatste warme dagen van het jaar. Dus ik zou willen zeggen, geniet er nog even van. 28 graden vandaag. Alan Walker komt eraan. En dit is de nieuwste Bruno Mars. Heet On My

Alan Walker Faded bij Slam in de vroege ochtendshow. Een snelle blik in mijn glazen bol voorziet deze ochtend toch zeker wel... Ja, ja, ik zie het heel duidelijk. Een zware spits. Honderden kilometers aan file deze ochtend. Het wordt een zware ochtend- en middagspits. Als je vandaag met de auto op pad moet, heel veel sterkte toegewenst. Meer zal ik er niet over zeggen, maar wordt druk op de Nederlandse wegen vandaag. Onder andere op de wegen naar Den Haag, want ik was het zelf even kwijt. Maar het is de derde dinsdag van september, dus vandaag is het Prinsjesdag. En dat wordt voor het eerst in lange tijd leuk, denk ik. Want de troonrede krijgt een nieuwe stijl, een nieuwe stilo. Het is minder een saaie opsomming van plannen... waarbij elk kabinet aan bod komt en dan het ministerie van... of elk kabinet, elk ministerie. Dus dan mag het ministerie van Justitie en Veiligheid wat kwijt in de troonrede. Dan mag het ministerie van Landbouw, weet ik het wat, mag wat kwijt in de troonrede. Nee, daar stoppen ze mee. Het wordt meer een verhaal met visie. Dus de koning leest een tekst voor over de toekomst van Nederland. Schrijft die tekst overigens niet zelf? Dat vragen mensen zich wel eens af. Dat doet speechschrijver Jan Walravens. Die schrijft de troonrede normaal gesproken. De koning spreekt officieel namens de regering, dus hij kan zelf niet bepalen wat er in de troonrede komt. De koning is leider van de regering, maar toch ook weer niet of zo. Dat is ook weer zo gek eigenlijk in Nederland. Vroeger onderhandelden alle ministeries uitgebreid om hun eigen plannen in de troonrede te krijgen. Dus dan, nou ja, dan werd er een soort conceptje gemaakt en dan gingen ze er dan aan schrijven. Dan wist de NOS ook heel duidelijk, oh, ze hebben het nu over landbouw. Dan moeten we inzoomen op die persoon, want dat is de minister of de staatssecretaris van landbouw. Dat is dit keer niet het geval. Ze mochten de troonrede lezen, maar dat was eigenlijk geen ruimte voor wijzigingen. Ik ben gewoon heel benieuwd wat er staat te gebeuren straks. De troonrede nieuwe stijl. Misschien is het wel spoken word voor het eerst. Nederland is een land met plannen. We houden van plannen. Of wordt het een troonrede in een soort musical stijl? Dat er ineens allemaal danseressen en zangers het podium opkomen? Ik denk het niet, maar ik heb toch ergens stille hoop dat het ergens leuk wordt. De nieuwe stijl troonrede. Vandaag dus. Vandaag Prinsjesdag, derde dinsdag van september. Eén ding is zeker. Voor updates wat betreft de troonrede Prinsjesdag hoef je vandaag niet beslemd te zijn.

0: Swedish House Mafia Wait So Long bij Slam. Zometeen hier op Slam, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Mannen die minder huishoudelijke taken doen dan hun partner, komen iets tekort. Blijkt uit onderzoek, en wat het is, je hoort het zo meteen. Ook Marshmallow komt eraan met Another Drink, als je blijft luisteren.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Sportlife. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
20: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Wat zoek jij in een baan?
16: Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: 6:30 exact. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm. Met vandaag lokaal 28 graden. Dan wordt de laatste zomerdag van het jaar waarschijnlijk. Dus geniet ervan. De wegen over het Flitsmeister. Een kilometer of 70 aan vertragingen. Dit zijn de vertragingen vanaf een minuut of 10. Of met een bijzondere oorzaak. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Bijna een uur vertraging. 13 kilometer file. En op diezelfde A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Daar staat een uur vertraging 7 kilometer door een ongeluk. 7 kilometer, ja, er zijn twee rijstroken afgesloten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetermaardendorp. Een kwartier vertraging, er staat daar 10 kilometer. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand-Nulde en Amersfoort-Vathorst. Wederom een kwartier, 3 kilometer file. A58 Breda-Tilburg tussen Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. Een minuut of 10, 2 kilometer file. Er is daar zojuist een ongeluk gebeurd. Aardig wat flitsers ook. Die check je allemaal in de Flitsmeister-app. Het laatste nieuws, Mario Kwaitaal. Hij is hier en hij zegt goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Hey.
17: In Rotterdam is het gisteravond onrustig geweest na de stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Bij een politiebureau gooiden mensen stenen en vuurwerk. De ME greep in en er is één iemand opgepakt. De politie heeft meer dan 100 tips ontvangen over de Odido-hacker. Het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen werd vorige week uitgezonden op tv. Dat heeft volgens de politie ontzettend veel informatie opgeleverd. En opnieuw succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Het won vannacht in Los Angeles voor de derde keer op rij een Emmy in de categorie Reality. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Mario. Wat komen mannen nou tekort? Ja, als ze dit minder doen dan hun partner.

Slam. Ook zo'n goede tip voor jouw stemlijstje. De Slam Dance 1000 komt eraan 27 september. Starten we met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. En je kan nu stemmen op slam.nl. Je maakt kans op 2 ADE Pro passes. Je kan onder andere stemmen op Call On Me van Eric Prydz. Goede tip voor jouw stemlijstje. Wat komen mannen uit tekort die dit minder doen dan hun partner, blijkt uit onderzoek. Onderzoekers van de Swinburne University of Technology zeggen dat mannen die eerlijk hun deel van het huishouden doen, een beter seksleven hebben. Ja, dus meer in het huishouden doen. Het gaat daar met name om de vergelijking. Dus mannen die minder in het huishouden doen dan hun partner, het gaat niet per se om meer afwassen, is automatisch meer seks. Maar vrouwen voelen zich volgens het onderzoek meer aangetrokken tot hun partner als ze vinden dat het huishouden eerlijk verdeeld is. Als vrouwen alles alleen moeten doen of meer moeten doen, dan kunnen ze uitgeput raken en daardoor minder zin in seks hebben. Koppels die het huishouden eerlijk verdelen, hebben volgens de studie meer en betere seks. Ook betere seks, niet alleen meer seks. Ja. Opvallend is een Amerikaans onderzoek uit 2012 kwam juist tot de conclusie dat mannen die veel in het huishouden deden minder seks hadden. En dat kwam omdat het onderzoek keek naar stellen die al in de jaren 50 en 60 getrouwd waren. En er blijkt dus een soort generatiekloof te zitten. De onderzoekers wijzen daarom op een heel groot generatieverschil, zeker tussen die twee onderzoeken. Want tegenwoordig draait het volgens de onderzoekers om gelijkwaardigheid. En vroeger was het gewoon standaard dat de vrouw wat meer in het huishouden deed. En dat maakte de man juist heel onaantrekkelijk als de man ineens ging afwassen of dweilen. Want hoe durft die man dan ook een dweil aan te raken? Maar ja, je hoort het als allereerste beslam. Vandaag de dag zorgt dat dus voor betere seks en voor meer seks. Als de man gewoon meehelpt in het huishouden. Ja, je hebt geen seksspeeltjes nodig om je seksleven een boost te geven. Je hebt geen schommels nodig. Je hoeft niet naar swingersparties te gaan. Maar je hebt gewoon een dweil en een afwasborstel nodig voor betere seks. Je hoort het als allereerste bij Slam. Zometeen een vooruitblik op die Slam Dance 1000. 3 tips voor jouw stemlijstje. Muziek van Duke de Mon, Jax Jones, naar Shakira en Burna Boy. Die, die.

0: Vorig jaar nummer 374.
1: De Slam Dance 1000.
0: Duke de Man, Jax Jones, I Got You hoorde je bij Slam in de vroege ochtendshow. Stond in 2025 terug op 374 in de Slam Dance 1000. Lekker liedje wel voor in die lijst, want terechte plek in die Slam Dance 1000. Wat is de beste dance track ooit gemaakt als ik het aan jou vraag? Je mag hem doorgeven via slam.nl. Je kan volgens mij tot 10 keuzes doorgeven. Als je gestemd hebt, maak je automatisch kans op 2 ADE Pro passes. En dat is super, want daarmee kun je naar elk feestje op het Amsterdam Dance Event. Je hoeft alleen maar te verschijnen, je pas te scannen en je komt binnen. Wil jij kans maken, dan ga je naar slam.nl en dan geef je jouw keuzes door voor de Slam Dance 1000. Die moeten we samenstellen, anders kunnen we geen, of die moeten we samenstellen met jouw stem, want anders kunnen we geen lijst met 1000 tracks samenstellen. Dat zijn er nogal wat, dus we hebben ook echt veel stemmen nodig. Slam.nl is waar je moet wezen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Een aantal tips voor jouw stemlijstje. Op basis van de lijst van vorig jaar. En ik behandel vandaag even de tracks 500.000.
1: 626.
0: Die stond vorig jaar op 626. Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Dit is toch eigenlijk ook wel top 100 materiaal. Dit is echt... Mij persoonlijk niet de beste dance track ooit gemaakt. Maar het komt echt wel in de buurt van de beste dance track ooit gemaakt. Maar misschien is jouw mening daar anders over. Stemmen kan via slam.nl.
1: 771.
0: LA Style, James Brown is dead. Waar hoor je dit nog op de radio? Eigenlijk nergens. Ik vind die hele James Brown-saga vind ik grappig. Niemand weet eigenlijk wie James Brown is. Dit nummer kwam, James Brown is dead. Volgens mij heb je ook nog een nummer, Who the Fuck is James Brown? Allemaal tracks met James Brown, hyper-techno-tracks. Dit was ook de eerste die in de hitlijsten stond. Ik vind het gewoon een vet nummer. Wat mij betreft hoort deze thuis in de top 500 van de Slam Dance 1000. Je kan erop stemmen. James Brown is dead van Alex Staal. Slam.nl.
1: 911.
0: Ja, dit is een beetje mijn middelbare schoolperiode. 911, Nicky Romero, Toulouse. Vorig jaar in die Dance 1000. Is toch ook gewoon een te gekke dance track. We hoort ook thuis in die Slam Dance 1000. Maar op welke plek? Je kan erop stemmen via slam.nl. Dus 3 goede tips denk ik voor jouw stemlijstje. Je kunt tot 10 tracks doorgeven. Je maakt kans op ADE Pro passes. Misschien ga je wel voor deze.
2: Hi.
0: Een track over alle luisteraars van Slam. Beautiful People van David Guetta en Sia nu in de vroege ochtend.

Hey everybody, van Colter hoorde je bij Slam. Ook een goede tip voor jouw stemlijstje. Kun je dit jaar voor het eerst op stemmen, want hij is redelijk nieuw. X-Mix Marathon Track of the Week. En ik denk dat deze zeker wel in de top 500 terug gaat komen van die Slam 6000. Jouw stem is welkom, slam.nl. Maak kans op 2 ADE Pro passes als je gestemd hebt. Automatisch, je hoeft maar 3 tracks door te geven. Het kunnen er ook 10 zijn. Wat jij wil, als je gestemd hebt, maak je kans op ADE Pro passes. En zometeen de Slam Ochtendshow. Als je een goede morgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slamprijzen. Ik denk dat Anul er is. Ik weet het niet helemaal zeker. Hij is gisteren getrouwd, officieel. Volgende week is de bruiloft pas, maar ze trouwen in het buitenland. En als je in het buitenland trouwt, moet je ook die taal kunnen spreken. In dit geval Italiaans, omdat anders is je huwelijk niet geldig voor de wet. Dus hij is gisteren in het gemeentehuis van Hilversum, omdat het gratis was, voor de vorm getrouwd. Dus hebben ze het officieel laten vastleggen op papier. Dat is natuurlijk ook wel een momentje. Hè. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Dus ja, ik denk dat hij een hele wilde huwelijksnacht gehad heeft. En zodoende weet ik niet of hij hier aanwezig is deze ochtend. We gaan dat meemaken zometeen in de Slam Ochtendshow. Hij kan elk moment... Nee, ik zie hem echt niet verschijnen. Nee, ik durf nog niet te zeggen. We kunnen er nog geen uitspraken over doen. Hij is er misschien bij. Anul Hendricks Hanneman zometeen in de Slam Ochtendshow. En als je goedemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slamprijzen.

Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Business.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Is echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
13: 50.000. Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Hey, goedemorgen en dankjewel voor het nieuws weer, Mario. We gaan de weg op, Flitsmeister met de files. A1 Voorthuizen Hoevelaken, 16 minuten file. En op de A2 zal Bommel Geldermalsen 50 minuten, dat komt door een ongeluk. A2 Rosmalen Martinus Nijhoofdbrug, 1,5 uur al, 13 kilometer, we houden het in de gaten daar. En de A12 Velperbroek Grijsoord meldt 50 minuten, dat komt door een ongeluk. A28 Ermelo Nijkerk, 1,5 uurtje, 7 kilometer. En de A50 Hoenderloo Grijsoord, 26 minuten. Ook wel een flinke file op de A50 al, 1 uur door een ongeluk tussen Osse-Oost en Ravenstein. En de A58 Galder Tilburg Reeshof meldt 3 kwartier en 8 kilometer door een ongeluk. Deze file valt dan weer mee in contrast met de andere. A59 als laatste Os en Paalgraven. Kwartiertje en 3 kilometer. Binnen nu en een paar beats. Een nieuwe Slam ochtendshow hier. En meteen jouw kans op Slam goodies. Je kan Slam een keertje in huis halen. En nou, op werk gewoon echt de populairste collega worden van iedereen. Als jij een bucket hebt, op hebt van Slam, een fanny pack om. Of die house in de pauze kousen aan. Je mag wat uitzoeken. WhatsApp even een goedemorgen naar Slam. Dan weten we dat je wil winnen.
4: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Nu bij Spar in de buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Vanaf 27 september, de

0: Slam. Ja, moet ik nog zeggen hoe deze track heet? Ik denk het niet, hè. Dan luister je echt naar het verkeerde radiostation. Als je het nou nog niet weet. Hij staat misschien wel hoog in die Dance 1000 ook.
1: De Slam Ochtendshow.
0: En daar kan op gestemd worden inmiddels, begreep ik. Want ik was even de dagje weg, jongens. Was even druk. Dat orgel, dat achtervolg me, dat ging ook keihard af daar in het gemeentehuis. Ik ben getrouwd.
2: Even Zeutense neuslippen, hoor.
0: Jij kijkt me echt aan alsof je water ziet branden, man.
2: Nou, je bent het gemeentehuis in gelopen en je hebt gezegd, nou...
0: Doe maar. Doe er maar één. Kreeg ik een boete? Nee, niet die. Het was leuk. Het was echt, stond er van te kijken, man.
2: Ja, dat was leuk.
0: Zo'n ambtenaar dan in zo'n grote toga, alsof... Ja, hoe heet ze? Die waarzegster. Jomanda. Alsof Jomanda neerdaalde op aarde. En ons daar getrouwd heeft. Maar voor een mevrouw die niks van ons af weet... vond ik het erg leuk aan elkaar geluld allemaal. Dus nu voor de wet getrouwd. En dan volgende week dan met het hele soortje ongeregeld naar Italië.
2: Ja.
0: Waaronder Marijn Oosterveen, de DJ.
2: Wel goed om erbij te zeggen. Want inderdaad, anders dan denken mensen dat je bewust ervoor gekozen hebt... om gewoon op maandagochtend het gemeentehuis binnen te lopen en daar te trouwen.
0: Dat kan dus echt... je moet 3 maanden van tevoren een plekje reserveren. Dat duurt dus een kwartier, hè? Is het niet een half jaar van tevoren? Het zit propvol. En je begrijpt niet hoe het kan.
2: Hoezo niet?
0: Nou ja, trouwen mensen echt aan de lopende band? Is het echt fabriekswerk? Het lijkt er wel op, eerlijk waar. Maar dat het gewoon bij een gemeente als Hilversum... Wij zijn toch eigenlijk een beetje een dorp vermomd als een stad. We doen alsof, maar het is een dorp. En daar lopen de band, man. Gisteren, geweldig wel om te zien. Maar je denkt ook, waar komen ze allemaal vandaan? Ik heb deze mensen nog nooit gezien in de buurt. Ze zullen er wel wonen, want ze kregen het boekje Hilversum mee.
2: Oh ja.
0: Net als wij.
2: Ja.
0: Ik heb trouwens ook nog een vrijgezellenfeest gehad vrijdag. Daar ben ik echt niet trots op. Holy moly, ik was met mezelf al, met mijn eigen vrijgezellen lag ik op de vloer van de Ierse pub.
2: Je hebt toch al 2 vrijgezellenfeesten gehad?
0: Dit was weer van een andere vriend. Iedereen begint er nou mee. Maar Melis zei, als je op de radio zit, moet je dit voor mij vertellen. Dus ik heb nog een kleine anekdote. Ik was vrijdag zo van de kaart. Ja. Van de foute Wouter-shotjes. Nijmeegse traditie, kwam die jongen vandaan. Dat ik midden in de nacht moest ik plassen. En toen ben ik op een stoel in de slaapkamer gaan zitten. En ik had de broek al op 5:30 hangen. En Melis die doet de lamp aan. Zeg, wat ben jij aan doen? Ik zei, schat, ik zit even te plassen. Zeg, je zit op een stoel. En ik was nog net op tijd om af te knijpen. Maar ze zei, dit was echt de meest low in onze relatie geweest. Als jij de slaapkamervloer had ondergeplast. Ik was echt helemaal weg. Ja, vrijdag, zaterdag heb ik geen woord uitgesproken. Alleen maar op bed gelegen. Maar ben je ooit zo dronken geweest dat je op een stoel bent gaan zitten in je eigen slaapkamer? En zeker wist dat je op de wc zat? Nou, ik kan erover meepraten. Ik klik het weg. Oh, ik kan het niet zien wie onze andere persoon is. Wacht even terug. Ja, wie is dat? Ik heb het er bijna. Oh ja, onze nieuwe broerbreukbewaker, Frans Bauer. De zanger heeft al jaren ruzie met zijn broer. En Frans zegt dat die ruzie helemaal teruggaat tot aan hun kindertijd. Frans, hoe ziet jouw broer het nu? Kan hij het nog goed maken met jou op een bepaalde manier, Frans, toevallig?
3: Chinees.
0: Oh ja, gewoon een lekker bakje Chinees. Ja, ja.
4: Ik ben Joop. Ik woon in Den Haag. En ik werk bij de groenvoorziening. En ik heb het reuze naar mijn zin.
0: Wow. Fijn om te horen, Joop. Jij werkt in Den Haag op Prinsjesdag, jongen.
4: Ja, lekker op Prinsjesdag aan de arbeid.
0: Is dat, dat is een grote feestdag daar?
4: Ja, dat valt wel mee. Je wordt gewoon dadelijk gewerkt.
0: Oké. En dan net dat verhaal van mij, dat ik op mijn troon ben gaan zitten. Was de verkeerde?
2: De verkeerde troon. Heb jij wel eens meegemaakt dat je op de verkeerde troon bent gaan zitten... en daar dan iets hebt laten lopen?
4: Nee, nog niet, want die spikes die doen pijn.
0: Maar Joop, heb jij weer een goed dronken verhaal? Ben jij wel eens ooit zo over de kaart geweest dat je zegt... Nou, dit heb ik echt nog nooit bij mezelf gezien?
4: Ja, ik ben wel eens omgevallen vroeger. Dat was ergens op de straat, zo dronken... ben ik gewoon ongedonderd en werk in het ziekenhuis wakker.
0: Oh, nee joh. Je bent echt op je hoofd gevallen dan?
4: Ja.
0: Oh man. Och.
4: En rat in mijn kop.
0: Oh, dat meen je. Oh. En hoe is nou?
4: Ja, nu gaat het wel lekker.
0: Oké. Nu ben je alweer jaren... Toen praat je ineens Haags, dat je met een Haags accent wakker wordt.
2: Accent vanavond,
0: ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Hey, maar Joop, moet je vandaag dan ook extra je best doen? Want allemaal hoge pieven in Den Haag, die overal en nergens vandaan komen.
4: Nee, die zitten bij mij lekker ver uit de buurt.
0: Oké. Ik dacht misschien ja, in de groenvoorziening dat je dan even de extra je best doet op de buskus. Op de buxus. Hoe heet die plant?
2: Nee, de buxus. Die zijn allemaal dood of niet? Dat is allemaal met de buxusmot.
4: Nee, die zijn nog niet dood hoor. Oh, hier okay. In het park.
2: Oh, dan is goed. Ja.
0: Nou Jopie, we wensen jou een heerlijke Prinsjesdag daar in Den Haag. En omdat je zo vroeg in de ochtendshow was, mag jij een prijs uitzoeken. Wil je de house in de pauze kousen, de bucket hat of ga je voor de fanny pack van Slam?
4: Doe mij maar een fanny pack van Slam.
0: Oké, nou dan gaan we de fanny pack jouw kant op sturen, jongen. En die kan je helemaal volstouwen met leuke festivalspullen als je de poorten binnenkomt. Of iets voor je werk. Het komt eraan.
4: Dankjewel.
0: Oké, een mooi.

0: getal. Onder de 1000.
1: Nou, hey Nederland, goedemorgen. Ik vandaag weer een lekker dagje Radio F Slam FM. Ik denk dat het getal onder de 1015 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 106
0: euro.
1: Oeh, jammer, jammer.
0: Slam. Grand Slam.
3: John Summit and Absolutely. Don't believe it.
4: What's up, John Summit here, and this week my new track is Grand Slam.

0: Hey, net even lekker zo, hè? Slam, goedemorgen, dat was John Summit. We hopen dat je er op tijd uit bent, dat je alles gaat redden deze ochtend. Nog even gaan douchen, lekker ontbijten en genieten, hè, van al die dikke beats hier op Slam. Met zometeen nog een Tiësto Classic. En ja, leuk als al die bedrijven hun nieuwe plannen presenteren voor het najaar. Hè. Je had Apple met die folding iPhone, Rockstar natuurlijk, GTA 6. Maar de politie, sinds wanneer presenteert de politie ook even nieuwe plannen voor het najaar? En deze uitvinding, nou, mensen zijn er wel heel erg geschrokken van. Blijf luisteren, want het is in Nederland, ja. De Nederlandse politie gaat het anders doen. En ook deze is erbij van Hugel in de ochtendshow. Move into the sun. Hou lekker Slam aan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
18: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
19: Verschillende soorten nepnieuws.
2: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
19: Ik hou er niet meer bij.
20: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
21: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
23: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Hey Slam, goeiemorgen. Goeiemorgen. Als we naar de weg kijken, dan wordt het nog spannend of het een goeiemorgen wordt. Eerst eventjes heel snel het weerbericht doen. Wat staat je dan te wachten? Vandaag op deze dinsdag in Zuid-Holland plaatselijk dichte mist. Op andere plaatsen bewolkt en droog aan het begin van de dag. Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Het kan echt lekker worden. 25 tot 28 graden. Nou, daar gaan we. De weg op. A1, Kootwijk en Stroe. Een half uur file. Dat komt door een auto met pech. En op de A2 tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug staat nu al 12 kilometer door een auto met pech. De vertraging is nu al 1 uur en 22 minuten. Maar volgens zojuist ook in het Grote Mensenjournaal, Rijkswaterstaat roept gewoon op om niet de weg op te gaan daar richting Utrecht. Den Bosch naar Utrecht, rekening houden met een forse vertraging door een ongeluk in de buurt van knooppunt Del. Dan weet je dat, het ziet er niet best uit daar op die A2 deze ochtendspits. A4, Prins Klausplein, Zoetwoudendorp, 16 minuten. En op de A8, Zaandijk West en Zaandijk Zuid, een half uur. Er ligt isolatiemateriaal op de weg. Iemand die een radiostudio wilde bouwen. A12, Duiven, Grijsoord, 20 minuten. En op de A16, Zonsil, Moerdijkbrug, 22 minuten. Op de A27, brug over de Dongen en Nieuwendijk, 20 minuten, 11 kilometer. En de A28, Strand Nulde, Nijkerk, een kwartier. A50, Os-Oost, Ravenstein, 3 kwartier door een ongeluk. En op de A59, Nuland en Paalgraven, een half uur. En dan ook nog een gigantische storing, sein- en wisselstoring. Op het spoor geen treinen in Midden- en Oost-Nederland op veel plaatsen. Dus ook als je met de trein moet, plan je reis goed. Ja, het lijkt wel een grap, maar we kunnen beter in bed blijven liggen eigenlijk. Het is 7:55 en hier de headlines van het ANP met Mario.
25: Goedemorgen.
0: Hi Mario.
25: Veel problemen in de ochtendspits. Op de A2 staat het muur vast van Den Bosch naar Utrecht. Rijkswaterstaat adviseert om je reis uit te stellen. En op het spoor rijdt in het midden en noorden van het land bijna niks door een storing. In Rotterdam is de ME gisteravond bekogeld na een stille tocht. Mensen gooiden bij een politiebureau met stenen en staken rookbommen af. De stille tocht was voor de man die afgelopen zaterdag bij zijn arrestatie niet goed werd en overleed. En in Den Haag staan de eerste Koningshuisfans al klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te vangen van de koning en koningin. Ze hebben zich verzameld bij Paleis Noordeinde en zijn in het oranje. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, leuk als al die bedrijven allemaal hun plannen bekendmaken voor het najaar. Ik vind bij Apple wel vet, die foldable phone. Je hebt Rockstar Games, dus GTA 6. En de politie heeft ook even een duit in het zakje gedaan. Wat gaat de politie onthullen?
26: Manol en Marijn.
0: Nou, dat ga je niet geloven. Dat zo in de ochtendshow. En ook Tiësto is erbij met een classic. Na Hugel.

0: Hij komt weer naar Nederland, toch? Oh, jee, yeah, yeah. Oh, nou, dat zou het wel zo zijn. Ja, ik las er wat over. Tiësto, die komt weer naar Nederland toe. Met een stadionshow. Dat is echt verdomde lang geleden. Maar waar dan? Ik ben een beetje in mijn trouwbubbel gedoken de afgelopen dagen. Dus ik vraag het Marijn, de dancekenner.
1: Tiësto, waar die...
0: Of mocht het nog niet bekend worden? Dat gaat er niet menen. Sorry hoor. Wacht, heel even kijken. Dat ik allemaal boze mensen mee heb.
1: Maar in Polen is het, niet in Nederland.
0: Oh! Ik krijg een groot bericht van Omroep Brabant in de mail. Na meer dan 22 jaar kondigt Tiësto een stadionconcert aan. En dat is dan niet in Brabant?
1: In Warschau.
0: In Warschau? Waarom doet Omroep Brabant daar zo druk om dan?
1: Ja, het is een Brabander toch, Tiësto?
0: Oh, is dit de reden? Wauw, dit heb je wel mooi aan elkaar gereikt.
1: Ook Vies House Mafia komt met een stadionshow, hè? De grootste stadionshow ooit waarschijnlijk in de Gothenburg, Zweden. Ja, dat is wel echt, wordt ook wel intens. Veel stadionshows tegenwoordig. Nu wij nog. Weet je dat het ons lukt om een arena uit te verkopen?
0: Ik denk, nou, kijk, Roxy is het ook gelukt. Wij hebben Roxy ook wel groot gemaakt, hè? Niet vergeten.
1: Nee, zeker.
0: Dus ja, ik denk dat we zeker wel kans maken.
1: Maar wat gaan we dan doen ook?
0: In het stadion?
1: Ja.
0: Ik zag gisteren ook, ik kijk mensen allemaal druk over Oasis, kom naar Nederland toe. Maar Bassie en Adriaan gaan Ahoy doen. En dat is een tribute show, maar ze zijn erbij, schijnt.
1: Anderzijds, ik kan me ook herinneren dat Messi ooit een keer... dat is vorig jaar was dit er zo, een stadion in India heeft uitverkocht. En dan denk je, wat gaat Messi doen met een uitverkocht stadion? Want hij gaat niet voetballen in zijn eentje.
0: Bal hoog aan.
1: Nee, letterlijk, hij heeft een rondje gelopen over het veld. En daar was het.
0: Geweldig, man. Ja. Als je toch zo aan je geld kan komen.
1: Dus zouden wij dat ook
0: kunnen. Oh, heerlijk. Hé, politie.
1: Ja.
0: Die gaan in Nederland gaan het helemaal anders doen. En nou, ik kreeg al een maat van me, die appte een foto door. De politie heeft het ook trots op Instagram gezet. En die vriend van me die zei ook, dit kan toch niet? We worden toch gewoon door zo'n politiestaat? Dat ze ons vanuit alle oogpunten in de gaten houden. Maar is het nou zo erg als iedereen denkt? Want voor de duidelijkheid, de politie, jongens, die gaat drones de lucht in gooien. Boven de weg. Die volgen je auto. Nou, maar is dat nou echt zo?
1: Ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar ze gaan het in ieder geval gebruiken om ernstige verkeersovertredingen vanuit de lucht vast te leggen.

0: dat we die mensen een keer pakken.
1: Ja, ik vind het ook prima eigenlijk. Ik vind mensen die door een rood kruis rijden of achteruit rijden op een snelweg, is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Dus goed dat daar boetes voor worden uitgedeeld. Ik snap alleen niet waarom je dat met een drone doet. Je kunt toch veel beter als je op een aantal plekken weet van verkeerscamera's. Of dan kun je toch beter gewoon een vaste camera neerzetten. Het kan toch allemaal, wat ga je nu dan doen? Dus dan staat er dus een ongeluk gebeurd. En denk je van, oh, we gaan twee rijbanen gaan we afzetten. Oké, wij zijn de politie. Jongens, wie heeft die een dronebewijs? Henk, jij mag er naartoe met de drone. En dat gaat, Henk, daar gaat er lekker drone vliegen boven die snelweg. Om wat automobilisten te videograferen. Dan rij je door een rood kruis. En dan zit je in de auto, heb je de ramen open. Dan hoor je al een beetje zo.
0: En dan komt hij eraan, ja. Dan
1: weet je al, je bent de lul. Maar ja.
0: Eng geluid ook, hè? Er zijn ook echt grote drones, man. De politie had even een fotootje geplaatst, maar er echt 12 propellers of zo. Echt gigantische units.
1: Ja, daar zal ook wel een super camera op zitten. Want een drone kan nog zo'n super camera hebben. Maar gewoon een huistuin- en keukendrone, daar kun je een kenteken niet van lezen als je boven de 10 meter
0: zit. Ja, zo is het, ja. Maar zou die nou in de lucht blijven hangen of zou die ook echt achter auto's aan gaan vliegen die overtredingen begaan?
1: Ik denk dat die blijft hangen op het punt waar het Rode Kruis zit of zo, weet je.
0: Dan, dat lijkt mij wel vet, hè. Dat je dan dat een auto
1: mij high speed chase.
0: Ja, dat, precies. Dat ik gewoon een keer rechts ingehaald word en dat die drone zo die Koentunnel met mij invliegt. Zo, hop, hop, hop. Ja, pak hem! Erachteraan!
1: Ja, ik...
0: Dat lijkt me wel wat. Beetje high speed police chasing. Ja, ik hou ervan.
1: Ja, ik zie het wel. Ik zie wel dat ze het gebruiken, maar ik zie het nut er niet helemaal van in.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij dat ze het niet gebruiken voor gewoon te hard rijders. Dat lijkt me onnodig. Maar dus echt ernstige verkeersovertredingen, daar gaat de politie drones bij inzetten. En dat gebeurt binnenkort al.

0: Prinsjesdag een extra oranje tintje op Slam. Daar is Ed Sheeran. En Azizam, die het nu even moet doen zonder voorprogramma. Hè? Macklemore, die is ontslagen als het voorprogramma van Ed Sheeran. Na zijn controversiële uitspraken noemen mensen het. Maar ja, hij lucht zijn hart over de misstanden in Gaza. Macklemore die doet dat dan groots. Er komen de grote beelden op de schermen en vlaggen met, of zwaaien met vlaggen van Palestina onder andere. En Ed Sheeran is wel een soort safe zone, heb ik altijd idee. Dat is een plek, als je naar een Ed Sheeran concert gaat, zul je nooit zoiets in je gezicht gesmeerd krijgen. Het mag natuurlijk. Alleen bij een Ed Sheeran concert zijn mensen er toch minder van gediend. En nu waren er stadionbazen, dus mensen, investeerders van grote stadions, die Ed Sheeran dan gebeld hadden van, hey, als jij Macklemore nog in je voorprogramma hebt staan, hoef jij ook niet meer te komen.
1: Maar dat waren toch Macklemore, of dat waren stadionbazen in Israël?
0: Dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen. En toen heeft Ed Sheeran dus wel gevraagd aan Macklemore van, zou je dan willen vertrekken als voor mijn voorprogramma? Dan kan ik in ieder geval nog door met toeren. En dat heeft Macklemore gedaan. Hij post op Instagram dat hij hoopte dat de vriendschap met Ed Sheeran niet strand hier. En dat het,
1: Nee, je hebt wel gelijk. Het is gewoon Amerikaanse.
0: Ja, maar ook daar, die stadionbazen zeggen, liever niet al dat activistische gedoe in mijn stadion. Terwijl, ik vind het wel knap ook, hoe Macklemore daar gewoon staat. En
1: dat doet,
0: en dat oont, ja. Daar kunnen een hoop artiesten voorbeeld aan nemen. Alleen bij een Ed Sheeran concert is misschien niet helemaal de plek.
1: Ik vind, je moet altijd ook, Ed Sheeran kan dan toch ook gewoon zeggen van, dat doe ik niet. En dan moet die stadion-eigenaar maar annuleren. En dan, dan moet hij toch volle pond betalen. En dan kom je niet zingen en dan heb je wel 100% verdiend.
0: Juist.
1: Ik zie daar dan wel weer een kans in.
0: Heb je mooi bedacht weer, Marijn. Dit is de ochtendshow op Slam. Het is een paar minuten voor 8. En ben jij of ken jij een stalker? Nou, pas maar op. Er is een nieuwe app. En stalkers gaan het stukken moeilijker krijgen in het leven. Eindelijk. En deze drie zijn er ook. Slam. Coming up.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: doneer.
1: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste oranje fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online. Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler. En dat was het nieuws op Slam.
14: Nou, laten we die A2 eens even checken zo. Eerst de A1, het grote broertje. De Stroe in Hoevelaken, 37 minuten. Dat komt door een ongeluk. En op de A2 is inderdaad een ongeluk gebeurd. Wat zorgt voor flinke file. Nu een half uur staat er, maar het zal wel langer worden. 12 kilometer tussen Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug. A16 Breda-Noord, Markbrug, 20 minuten. En op de A27 brug over de Dongen en Nieuwendijk, 35 minuten. 11 kilometer file. A28 Ermelo-Nijkerk, een half uur, 8 kilometer. En op de A58 staat 10 kilometer stil bij brug over het Wilhelmina-kanaal. En de Baars, dat kost je zomaar al 3 kwartier, man. A59 Os en Paalgraven, 20 minuten. En de A67 brug over de Zuid-Willemsvaart en Gelderop, een half uur door een auto met pech. En dan ook nog op het spoor die enorme wissel- en seinstoring in het midden en het oosten van Nederland. Dus plan je reis van tevoren goed. Zowel met de auto als met het OV. Dat is mijn advies voor vandaag.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
2: Het is 6 over 8 en het zou tijd worden. Eindelijk gaan stalkers echt een kutleven tegemoet. Als je stalker bent geweest of je bent er eentje, nou blijf luisteren, want je bent je leven niet zeker. Zometeen in de show.
3: Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal.

0: zitten we erin, Slim. Dikke dinsdag, hè, met dit soort beats. Lekker wakker worden. Bartes on the move. Stem er ook op, hè, voor de Slim Dance 1000. Slam.nl. Go, go, go. En maak kans op 2 ADE Pro Passes. Kan je mee naar elk ADE-feest. Daar gaan we. Even een rapido rondje nieuws. Van Buren tot Barcelona. Van Hoorn tot Hongkong.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Het nieuws komt echt overal vandaan. In Zuid-Korea, zou ik die zo meteen doen? Ja, die bewaar ik nog even. Die is leuk. In San Francisco, daar begin ik, is een wedstrijd georganiseerd waarin mensen zo hard en lang mogelijk naar de zee moesten schreeuwen. Er was zelfs een jury die punten gaf voor volume, lengte en stijl. De winnaar was de 32-jarige Olivia met een schreeuw van maar liefst 121,9 dB. Dat is net onder het wereldrecord, maar dat komt al in de buurt bij een straaljager. Daarna schreeuwde de hele groep nog gezamenlijk richting de oceaan en daarna was er een fruitlunch. Oké, thanks voor dat detail, team. Ik weet niet wie het wereldrecord heeft trouwens, maar ik zet al mijn geld op Emma Wortelboer. Old. Ik zat gisteren toevallig nog te schreeuwen, hard ook, naar mijn tv. Ik zei, rennen man, rennen, rennen. Toen vroeg Melis, kijk je een horrorfilm? Ik zei, nee, onze trouwvideo. Eén dag getrouwd. In Zuid-Korea is een nieuwe app gelanceerd voor slachtoffers van stalking. Oh ja, dit is interessant. Met de app kan je voortaan live zien waar je stalker is. De app is gekoppeld aan de elektronische enkelband van je stalker en geeft de waarschuwing als die stalker binnen 2 kilometer komt. Binnen 1 kilometer wordt ook de politie meteen gewaarschuwd. Inmiddels gebruiken zo'n 400 slachtoffers de app. Er is ook veel kritiek, want waarom moeten slachtoffers zelf hun stalker in de gaten houden? Ja, dit is wel het meest ironische bericht dat ik ooit heb voorgelezen, geloof ik. Wie is hier nou de stalker? Jij of ik? Als je de gratis versie van de app gebruikt, hoor je de muziek van Jaws als je stalker dichterbij komt. Oh nee, daar heb je hem. Sluipende Sjaak. In zijn trenchcoat. Een dierentuin in Engeland heeft een nogal ongelukkige naam gebruikt voor een nieuwe tour langs roofdieren. De Child Predator Tour. Je zou denken dat er meteen alarmbellen afgaan bij zo'n naam, maar volgens de dierentuin kwam het door het computersysteem dat automatisch de naam had bedacht. De 90 minuten durende bustour is eigenlijk gewoon een ritje langs tijgers, leeuwen, neushoorns. De dierentuin heeft de naam snel aangepast, maar het internet had de screenshots allang opgeslagen van de Child Predator Tour. En toch denk ik best dat mensen Robert M., Sietse van der Vee, wel in kooien zouden willen zien met een tijger. En Benno L. dan in een zwembad uiteraard, hè, met veel haaien. Hebben die jazzmuziek nog?
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En het is 8:15. Het zonnetje komt erbij. 28 graden maximaal. Verkeer op de A2 wordt geadviseerd tussen Den Bosch en Utrecht gewoon niet de weg op te gaan door een enorme file. Met de groeten van Rijkswaterstaat. De Slam Ochtendshow en de nieuwe van Miley Cyrus.

0: Ja, maar het is echt dat er een andere naam in mijn scherm staat. Maar ik had zo geloofd als je mij vertelt dat het Oliver Tree was. Ik krijg heel erg deze vibe wel van die Ian Asher zijn remix. Way to Self-Aware, het origineel van Temper City zojuist. Hier in de Slam Ochtendshow. Het is 8:55. De Dance 1000 staat op het programma, hè? Oh, zin in. Als je gaat stemmen op slam.nl maak je ook kans op 2 ADE Pro Passes. Waarmee je naar elk ADE-feestje kan wat jij maar wil. Laten we zo eens eventjes bellen met iemand die we nog nooit gesproken hebben. Met een vrouw die tot voor kort compleet anoniem was. Maar wij gaan haar hier in de ochtendshow spreken. Het is de oma van Charlotte de Witte.
1: Oké.
0: En die spreken we zo in de ochtendshow. Wel geweldig, zeg hé. Dat is toch. Zonder haar hadden we dit soort dance-dj's gewoon niet gehad. Ja. Dus. En veel meer lekkers komt eraan. Jay-Z en ook Another in die slam. Wat zei je?
2: Veel meer lekkers komt eraan. Hoor.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: www.bonisol.nl. Mis niks en sla je slag. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes! Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
1: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder. Lekker bezig.

0: minuut over 8:30. Hoe is het op de wegen? Dat ga je zo horen. Eerst even heel snel het weerbericht van Weer Online. In het westen nog bewolkt. Op andere plekken breekt de zon al door. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen iets minder warm. Maar nog steeds prima dinsdag. We gaan de weg op en nou, dat kan schrikken zijn. Vooral die A2, hè, berucht deze ochtend. Maar we beginnen bij het broertje. De A1, Stroe en Hoevelaken. Daar 51 minuten file. Dat is ook niet niks. 9 kilometer. En op de A2, Rolsmalen, zal Bommel nog steeds 11 kilometer file. Ja, dat wordt alleen maar langer. Het is Rijkswaterstaat die zelfs heeft geadviseerd om om te draaien. Mocht dat kunnen vandaag. Een half uurtje daar staat hier. Maar het is al langer, dat weet ik wel zeker. Door een auto met pech. A12, Reeuwijk-Woerden. Een half uur, 10 kilometer. En op de A16, Ridderkerk-Noord van Brienenoordbrug. 22 minuten door een ongeluk. A27, Hooipolder-Werkendam. 41 minuten, 13 kilometer door een auto met pech. En op de A28, 21 minuten bij Strandhorst en Strand Nulde. A58, Galder, Tilburg-Reeshof is dit. Een half uurtje, 10 kilometer. En op de A58 bij Best en Moergestel een half uur, 6 kilometer. De laatste, 9 kilometer, A67, Asten-Gelderop. Dat kost je 3 kwartier extra, dat komt door een kapotte vrachtauto. En ook op het spoor is het dus helemaal mis. En de reden daarvoor, nou, die lijkt inmiddels wel bekend, dat gaan we horen. Bij het ANP is Mario met de headlines.
1: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
1: De grote problemen op het spoor komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en gaan de seinen op rood. Op deze Prinsjesdag druppelen in Den Haag langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranje-fans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad rijdt. En de prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je tanken langs de snelweg, betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Dat is 3 cent meer dan vorige week, zegt een consumentenclub. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: De Slamochtendshow hier met zometeen de oma van Charlotte de Witte.
2: Okay.
0: Ja, we mogen even bellen naar het bejaardenhuis. En we zijn excited.
3: Anul en Marijn.
0: Ja, dus steunkousen strak, wat kukident in de bek. En luister maar naar die Slamochtendshow met nu another. Dit is Talk to You.

0: paraplu tegen de zon, dat kan je vandaag nog wel gebruiken als je het zo wil zien. Want vandaag 28 graden max, crazy.
1: Slam Dance 1000.
0: Oh ja. De stembussen zijn geopend. Slam.nl. Stem op jouw favoriete dance tracks aller tijden. En hoor ze zeer spoedig hier bij Slam. In de allerlekkerste lijst die je ooit gehoord hebt. Je maakt ook kans op 2 ADE Pro Passes. Daarmee kan je naar elke ADE party, ongeacht hoe groot. Slam.nl. Ga stemmen. Dit is wel bijzonder. Hebben we deze vrouw ooit gesproken?
2: Ik denk het niet.
0: Wisten we überhaupt van het bestaan van de oma van Charlotte de Witte? We gaan bellen met het bejaardenhuis.
3: Goedemorgen, bejaardenhuis. Met afdeling verpleging.
0: Hi, afdeling verpleging. Wij zoeken Charlotte de Grijze. Hebben jullie Charlotte de Grijze daar?
3: Even kijken. Ja, dat is kamer 143.
0: Ah.
3: Ik verbind u door.
0: Dank u. Klinkt wel gezellig daar. Toch? Klinkt wel gezellig. Dat wil ik wel eindigen uiteindelijk ook.
4: Ja, jongen. Met de rimpelige regor.
0: Ah, hey, dat is de oma van Charlotte de Witte, jongens. Dat is Charlotte de Grijze. Hey, Charlotte de Grijze, het is ons ter oren gekomen dat u wel even een mopje kan zingen hier. Even een dance track na kan doen uit die Dance 1000, een hele bekende. En als onze geweldige ochtendluisteraar dan raadt welke track het is, dan sturen we even een Dance 1000 pakket op naar diegene. Dus als u er klaar voor bent, Charlotte de Grijze, doe even een van uw favoriete tracks uit de Slam Dance 1000.
4: Daar komt ie.
0: Wauw, jongens. Charlotte de Grijze daar live vanuit het bejaardenhuis met een Dance 1000 Classic. Die bijlkosten, dat is niet meer te overzien voor die oudjes.
2: Nee, volgens mij is ze gewoon... ze kunnen helemaal niet met die nieuwe techniek omgaan, joh.
0: Ja, dat kan ook, ja, dat ze er tegenaan zat.
2: Ja.
0: Weet jij wat Charlotte de Grijze zojuist hier heeft gezongen op Slam? Welke Dance 1000 Classic? App dan eventjes, wat zullen we doen? Dance 1000 of het antwoord? Wat vind je
2: het antwoord,
0: leuk?
2: Nee,
0: het antwoord. Ja. Als je het volledige antwoord even met een WhatsAppie naar Slam stuurt... dan win jij mogelijk zo dadelijk het Slam Dance 1000

0: Calvin Harris en Outside hier bij Slam in de Ochtendshow. Slam Dance 1000. Hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo, is het Roy?
1: Ja, Roy spreekt je mee.
0: Roy, goedemorgen jongen. Had jij ooit gedacht dat je ook de oma van Charlotte de Witte op Slam zou horen?
1: Nee, dat had ik nooit verwacht. Nee. En dat ze ook nog de Grijze heet.
0: Ja, Charlotte de Grijze. Ja, dat is wel toevallig. Ja. Familie van. Hey, we gaan nog een keer luisteren. Misschien wil ze nog één keer even haar favoriete Dance 1000 klapper van deze dinsdag zingen. Grote kans dat ze morgen misschien weer een andere heeft, wie weet. Laten we nog even luisteren. Charlotte de Grijze, kan ik nog één keertje doen?
2: Daar komt ie.
0: Oh ja. Het begint bij mij al een beetje te dagen, ja. Ik ga er zelf ook op stemmen, denk ik, in de Dance 1000.

0: Jij denkt hem wel te weten, Roy.
1: Ja, ja, het klopt niet helemaal met hoe ze het doet. Maar ja, dat is natuurlijk wel de oma of de moeder.
2: Ja, dus, het is ook een oude dag, hè.
1: Ja, dus ik denk dat het Dahul is met Meet Her at the Love Parade.
0: Dahul, Meet Her at the Love Parade. Jongens, mag ik het goede antwoord nu horen? Nou, dit... Roy, dat is goed.
1: Ja, helemaal top.
0: Ga je ook stemmen, jongen, op de Dance 1000?
1: Ja, uiteraard.
0: En nou neem deze...
1: Uiteraard op dit nummer.
0: Ja, nou, ik zou hem zeker meenemen, ja. Want jij krijgt ook nog een Dance 1000 pakket van ons opgestuurd. Hartstikke leuk. Oké, jongen, dan alvast een mooie Dance 1000 gewenst. We gaan bijna los eind september, de laatste zondag van de maand. Dan beginnen we en dan gaan we lekker door tot en met ADE, jongen. Zin in.
1: Ja, lekker.
0: Voor nu een hele fijne dinsdag.
1: Jij ook, hè.
0: Oké, ciao.
1: Hoi.
0: En daar is hij. Een van de favoriete dance tracks van de oma van Charlotte de Witte. Charlotte de Grijze, zojuist op Slam. Dahul, Meet Her at the Love Parade.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: En jij de nieuwe volledig elektrische model?

0: alweer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent. Fans van Voordeel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van 15.000 euro. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Slam.
5: Je zou toch maar in zo'n gouden koets moeten zitten als het 28 graden is buiten. Man, dat is een sauna op wielen. Even naar de weg toe. Hoe is het daar nu? A1, Stroe-en-Hoevelaken, 31 minuten, 12 kilometer. En op de A4, Zoeterwoude-Rijndijk-Leidschendam, een kwartier en 6 kilometer. A12, Reeuwijk-Woerden, een kwartier, 8 kilometer. En op de A16, Hendrik-Ido-Ambacht en de Van Brienenoordbrug, 50 minuten en 9 kilometer. A16, Zomsheel-Klaverpolder, 20 minuten, 5 kilometer. A16, Klaverpolder-Schravendeel, 17 minuten, 8 kilometer daar. En op de A27, Geert-Ruidenberg-Werkendam, een half uurtje en 11 kilometer. A29, Volkerakbrug, Haringvlietbrug, een kwartier door een auto met pech. En de A50, Paalgraven-Maasbrug, een kwartier. A67, tot slot Liesel en Gelderop, 42 minuten. Door een vrachtauto met pech, 12 kilometer file. Ja, dan valt het mij wel op dat die A2 dus verdwenen is. En dat daar volgens mij, ook als wij de berichten moeten geloven, de file voorbij is. En toch is het de Rijkswaterstaat die straks nog waarschuwt, blijf thuis, keer om. Nou, dat is misschien een gratis thuiswerkdagje wat je te pakken hebt. Maar het schijnt weer helemaal begaanbaar te zijn, die A2. Het ongeluk bij Del is verholpen. Fijn. De Slam Ochtendshow hier met de Bauza Magnetic zo dadelijk. En Kygo ook in de line-up.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Anul en Marijn.
5: Ja, en dat stemmen heeft zeker zin, want je maakt kans op 2 ADE Pro Passes. Ga naar slam.nl, stem op jouw favoriete dancebeukers. En ga naar elk ADE-feestje wat je wil. 6 over 9.
17: Jullie zijn echt grappig. Ik zit hier in de file. Ik ga stuk, echt waar. Slam.

0: dat ga je in principe nu dan horen, ja. Schiphol gaat definitief krimpen. Vanaf 1 november gaat het aantal vluchten omlaag en worden de geluidsgrenzen ook echt gehandhaafd. Oh ja. Het maximum aantal vluchten op Schiphol wordt teruggebracht van 500.000 naar 478.000 per jaar. En het aantal nachtvluchten gaat jaarlijks maximaal naar 27.000. Voor omwonenden betekent dat eindelijk einde vliegtuiglawaai. Ah, super, want ik zeg al jaren... Schiphol gaat krimpen. Nou, nu die zeug naast me nog in het vliegtuig. Een Grieks stel heeft een dochter gekregen uit een embryo dat 22 jaar lang ingevroren was. De 54-jarige moeder en haar 60-jarige man moesten bovendien snel zijn, omdat in Griekenland een leeftijdsgrens van 54 jaar geldt voor IVF. De baby is inmiddels gezond geboren in Athene. Het is een uitzonderlijk langere periode voor een ingevroren embryo. Al ligt het wereldrecord inmiddels wel boven de 30 jaar. Hoe zou dat dan gaan? Hè? Dat je geboorte geeft, dat je kind op aarde komt en dat het ook een wereldrecord kan zijn. Hè? Ze kunnen schat persen. Schat, kom, ja. We hebben hem. Ja. Gefeliciteerd. Wereldrecord. En tot slot, een 36-jarige Nederlander is in Napels opgepakt omdat hij niet wilde betalen voor Red Bull en water. Hij zou ook een winkelier hebben aangevallen. Volgens de Italiaanse politie pakte de man eerst een drankje uit de koelkast, dus een flesje water, een Red Bullie, en hij weigerde te betalen. Hij sloeg vervolgens de eigenaar met een houten stoel. Daarbij zou hij ook hebben geroepen: "Ik heb nog nooit iemand betaald. Ik sla je dood." De man vluchtte daarna in een BMW met Nederlands kenteken, maar werd even later aangehouden. In de auto lagen uiteindelijk 5 lege blikjes Red Bull. De winkelier maakte na omstandigheden goed. Vermoedelijk was de BMW ook niet van de man. Hij viel door de mand omdat hij de richtingaanwijzer gebruikte.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ah, dat zien we natuurlijk zelden bij een BMW. De Slam Ochtendshow. Beukt uit je box, hoor. Met Nina Sky. Move your body. En dit is de laatste Kygo. Take me back hier bij Slam in de Ochtend. Het is bijna 9:15.

0: Nou, hij was nog niet klaar, joh. Nou, dat gaat ook maar door, hè. Die mixmarathon track of the week. Ook Kevin die appt. Wat is dit? Wat is dit? Ik moet het hebben, toch?
1: Nou ja, gewoon het origineel is al eigenlijk gruwelijk.
0: Ja.
1: En dan komt hij nog in zo'n mixje terecht. Ja, dan wil ik hem graag nog een keer luisteren, zeg maar.
0: Nou, we gaan hem ook extra vaak draaien. Het is de mixmarathon track of the week. De beste dance track van de week hier bij Slam. Het is de Artbat en Guetta remix, jongen, van Somebody That I Used To Know.
1: Top, dankjewel, jongen.
0: Laters! De ochtendshow, 9:55. En we gaan zo eens even checken wat de populairste dance tracks zijn op dit moment. Op basis van de drie grote S's, hè. Streaming, Shazam en Slam. We hebben een mooie viral top 5 en deze zit er ook wel bij mogelijk. Ik ga hem sowieso even draaien, zo. Sowieso leuk. Ring My Bell van H onderweg in de ochtendshow van Slam.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
12: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
13: Yes!
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
16: Lekkere van Albert Heijn.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier.
3: Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: 18 plus, speel bewust.
21: Ja. Echt serieus?
22: 7, 7, 7, 7, 7.
21: Wat een geld.
23: 15.000. Godverdikke me.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
24: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Goedemorgen, het is 9:30 en een lekkere dag in het vooruitzicht nog. In het westen is het wat bewolkt en kan het de hele dag nog wel wat bewolkingen hebben. Maar op de rest van de landkaart alleen maar zon, man. Temperaturen tot wel 28 graden, alleen in het westen dus iets minder warm door al die bewolking. Hoe is het op de weg? Flitsmeister met de A1, Stroe en Hoevelaken, 37 minuten, 8 kilometer. A12, Reeuwijk, Nieuwerbrug, 12 minuten nog. En op de A16, Ridderkerk Noord, Van Brienen Noordbrug, 11 minuutjes. A16, Zonsheel, Zevenbergse Hoek, daar 20 minuten. En op de A16, Zevenbergse Hoek, Schavendeel, een kwartier. A29, Sabina, Haringvlietbrug, 50 minuten door een ongeluk. En op de A50, Paalgraven, Ravenstein, 8 kilometer, 17 minuten. A50 dan, Ewijk, Maasbrug, kwartiertje. En ook 15 minuten rustig op de A58, bij Galder en Bavel. De laatste A67, Liesel en Brug over de Zuid-Willemsvaart, meldt 21 minuten en vertraging van 5 kilometer. Nog even het laatste nieuws doen van het ANP. Daar is Mario met de headlines in een half minuutje.
27: Goedemorgen.
0: Hallo jongen.
27: De storingen die het treinverkeer platleggen komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn op meerdere plaatsen in ons land bewust buizen vastgemaakt aan het spoor. Wie erachter zit is niet bekend. Qua demonstraties op deze Prinsjesdag is Den Haag op alles voorbereid, zegt burgemeester Van Zanen. Er zijn berichten dat ook protestboeren naar Den Haag willen komen. Volgens de burgemeester zijn ze welkom als ze hun trekkers maar thuis laten. En de Nederlandse sportwereld maakt zich zorgen dat sportclubs steeds minder subsidie krijgen. NOC-NSF heeft het kabinet daarom opgeroepen om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel. Ieder moment hier in de Slam Ochtendshow. De viral top 5 met de 5 populairste van dit moment. De nummer 1 hebben we nog nooit eerder op Slam gedraaid.
28: Anul en Marijn.
0: Oké dan. Nou, wat gaat dat zijn? Dat zo in de ochtendshow. Na Age en R&B.

0: Alleen jij bent de enige Nederlander in de Viral Top 5. Maar dat is helaas niet waar voor hem. Desondanks wel gewoon in de top op nummer 5. Alleen jij gaat ook goed in die Slam 40.
1: 4.
0: Oh, een hele andere sound. Dit is Malcolm Todd met Earrings. Het nummer stond al een half jaar op TikTok en is nu pas uit. Duurt ook een half jaar voordat hij gaat zingen, schijnt in dit liedje. Malcolm Todd gaat ook optreden in AFAS. Doet hij in februari, mag hij podium op.

0: Karol G. Oh, Zuid-Amerika zijn zo gigantisch groot. Hier krijgt ze net een beetje voet aan de grond. Ze staat ook in de AFAS. Dat is echt, geloof me, veel te klein voor een artiest van dit statuur. Dus ja, wel te gek als je naar AFAS kan om Karol G te zien. Met Baby Wow, de nummer 3 in de Viral Top 5. 2. Nou.
1: Hoi, ik ben Ilse de Lange en ik ben onmiddellijk fan van de Slam Ochtendshow.
0: Nou, wat leuk.
1: Wist je niet, hè?
0: Nee, dat wisten we niet. We zijn ook fan van Ilse. Door TikToks van onder andere de Kruidvat Baddy. Ja, echt zo heet dat. Ging dit nummer van Ilse weer viral? Maar er kan er maar één de beste zijn in de
2: Viral Top 5. De nummer 1. De nummer. De nummer 1. De nummer.
0: Ja, door deze video overweeg ik toch weer een keer gewoon normale tv te gaan kijken. Het is Busy, die mee mocht doen aan het programma De Beste Zangers. Hij coverde daar Anne van Clouseau, maar helemaal op zijn typische eigen Busy-manier. Hij had meer dan 1 miljoen kijkers alleen al via de buis en inmiddels ook keihard viral aan het gaan. Op TikTok, op Insta, ook op YouTube gaat hij goed. Het is Busy op nummer 1.

0: Paparazzi zat er bovenop. Ze is moeder geworden. En niemand weet dat, behalve de paparazzi. Die weet het zeker, dat Lady Gaga eindelijk haar droom in werkelijkheid heeft zien gaan. En dat ze een kindje heeft.
1: Ik vraag me wel af, je hebt gisteren natuurlijk getrouwd in het gemeentehuis van Hilversum. Ja. Gemeentehuis van Hilversum, veel bij NS. Stonden daar ook paparazzi te wachten misschien? Toen je...
0: Nee, die hadden denk ik net even een spoedje of zo. Dat kan van alles zijn geweest. Ja. Gordon uitgeleid ergens. Of dan zijn ze daar naartoe gegaan. Maar ze lieten mij met rust gisteren. Heerlijk wel.
1: En had je ook geen gekke luisteraars met de rijst? Nee. Ik heb het gisteren wel een keer gezegd in de show.
0: Ja, precies. Ja. Job, Jolanda. Ja, ik zie ze allemaal wel met rijst daar staan in mijn hoofd. Maar gelukkig eigenlijk ook. Jongens, bedankt dat jullie mij even alleen hebben gelaten gisteren. Donderdag, heb jij mij verteld, is mijn vrijgezellenfeest.
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Moet ik nog iets weten? Want je hebt alleen verteld, het gaat gebeuren op de radio.
1: Het gaat gebeuren op de radio. Je hoeft niks te weten. Moet je iets meenemen?
0: Word ik met een volle bike thuisgebracht?
1: Nee, het is na de show ook wel klaar. Dus het is eigenlijk een soort vrijgezellen ochtendfeest.
0: Hey, leuk, man.
1: Maar het is wel echt, er gaan leuke dingen voorbij komen, kan ik vertellen. Dat wordt echt, je hoort het nergens anders in ieder geval.
0: Nee, je hoort nergens anders mijn vrijgezellenfeest, ja. Dat je dan cue music aanzet, hoor je mijn vrijgezellenfeest. Het lijkt me wel een ultiem cadeau.
1: Zou een beetje gek zijn, maar ook daar zouden ze dit niet doen, denk ik.
0: Nee, dat kan daar niet door de beugel. Oké, ik ben benieuwd wat je allemaal geregeld hebt, Marijn. Ik zorg dat ik er ben donderdag, misschien. En nu Alesso en One Republic hier. Every time.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de troonrede in nieuwe stijl, in spoken word.
1: Leden van de Staten-Generaal, vandaag vertel ik een verhaal. Niet zomaar een verhaal, maar een verhaal over ons allemaal. Over een land aan de zee, waar iedereen iets vindt, waar de wind altijd waait en waar de fietser altijd wint. Een land van dijken, van duinen, van doen, van handen uit de mouwen, van koeien in de wei. Dan komt wel goed. En doe maar gewoon. Dat doe je al gek genoeg.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn. Ken jij de nieuwe volledige

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
2: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel.

0: Business.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Slam.
0: 13 vertragingen zijn er nog over van de dinsdagochtendspits. Dit zijn ze al een kwartier of langer. A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaak loopt de stroef. 16 minuten daar. De A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht een auto met pech kost je daar bijna een half uur. A28 dan richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaak. Een ongeluk ook 36 minuten. De A67 richting Eindhoven tussen Someren en Leenderheide, randweg N2. Een kwartier. En de laatste in het overzicht A67 richting Venlo. Tussen de Hocht, randweg N2-Zuid en Gelderop. Een auto met pech kost je daar 26 minuten. Binnen nu in anderhalf minuut Sesh en encore une fois.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
17: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
18: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar. Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
19: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
0: Ja, goedemorgen over die Dance 1000. Ik heb vandaag een morning mashup in het thema van de Dance 1000. Dus dat wordt een lekkere, denk ik. Tenminste, hoop ik. Marshmallow komt eraan en dit is Sash.

0: Marshmallow. En nog even een drankje.
1: Goedemorgen, Petje.
0: Wie heeft er te veel gezopen gisteravond, jongens? Hand in de lucht. Wie heeft er te veel gezopen? Wie heeft er allerlei buizen op het spoor gelegd vanochtend? Ja, we kunnen niet om lachen, hoor. Grootschalige sabotage op het spoor vandaag. Dus veel minder treinen op 13 plekken is ook echt een treinstoring. Dus hou er een beetje rekening mee. Het zal drukker zijn op de weg. En dus minder treinen. Gelukkig is Slam hier met goede beats. Sarah Larsson zo meteen. En heb je de Grand Slam van deze week al gehoord? De nieuwe John Summit, die komt eraan zometeen. Hij gelooft het zelf ook nog niet. Don't believe it. Na 24K Golden, Ian Dior. Dit is Mood.

Deze beste man was vroeger accountant. Zijn grootste droom was DJ-producer worden. En dat is hem toch aardig gelukt, toch? De Grand Slam deze week, John Summit. En Don't Believe It hoor je hier bij Slam. Waar je zometeen een stukje Berlijn door je speakers hoort. Zometeen een morning mashup met een echte Berlijnse dance-out. Hoe dat zit hoor je zo naar Sarah Larsen.

0: petje. Het is bijna 10:20.
1: Nou, dat klopt helemaal. Over 2 minuutjes is het 10:20. Beetje aan de vroege kant vandaag, hoor.
2: De Slam Morning Mashup.
1: Het is tijd om je werkdag een boost te geven met de Slam Morning Mashup. Elke werkdag 10:20, 2 Slam Hits in de muzikale blender. En je hebt het vast zeker al meegekregen. De stembussen voor de Dance 1000 zijn geopend, hè? Gisterochtend zijn de stembussen geopend en slam.nl, daar moet je zijn voor de beste hitlijst van Nederland als je het ons vraagt. De Slam Dance 1000. De 1000 beste dance tunes. En ik denk, weet je wat? Ik pak gewoon 2 tracks uit de lijst van vorig jaar. En dan ga ik kijken of ik daar een mashup mee kan maken. Ik moet je eerlijk zeggen, dit is een spannende. Hey, dit is weer zo eentje waarvan je kan zeggen, Pet had dit nou niet gedaan. Dan moet je met je tengels vanaf blijven. Maar ja, ik denk, probeer het toch maar eventjes, hè. Brutale fan die ik ben. Paul van Dijk uit Berlijn kwam in 2000 met een mega trance classic, We Are Alive. Ik denk, ja, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Super lekker plaatje. Maar je mist toch een beetje zang. Er wordt niet in gezongen. Het is helemaal instrumentaal. Calvin Harris met Dua Lipa kwam in 2018 met One Kiss. En die past hier eigenlijk precies overheen. Ja, en ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: The Slam Morning Mashup. Let's go.

0: Morning Mashup.
1: Ja, er is Angel inderdaad. Sorry, ik ben nog niet helemaal wakker. Paul van Dijk met Angel in de mix met Dua Lipa. Nou, wat vind je ervan? Ja, toch een spannende deze. Hier zijn Lucas en Steve.

0: CFM, goedemorgen. Lucas en Steve uit je speakers en All I Know. Patrick bij je hier, zometeen Adela, Eenden in L.A. Heb jij de nieuwe van D.O.D. al gehoord? Heb jij die nog niet gehoord? Wat zeg jij nou? Nou, blijf dan zeker luisteren, want deze wil je niet missen, hoor. En dan deze Calvin Harris. Hoi zo.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Maxima.
8: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
7: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
9: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland Basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Good morning, dit is Slam en daar is je weer op date. In het westen is bewolkt, op andere plaatsen zon. Vanmiddag 25 tot jawel 28 graden. Dat is toch waanzinnig, wat een heerlijke zomerse dag vandaag. Slam verkeerde op Flitsmeister, 5 vertragingen. Dit zijn de A-wegen. De A4 richting Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Een te hoog voertuig, het is weer zover. Een kwartiertje. De A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland, 5 minuutjes. En de A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Noord en Zwijndrecht. Een vrachtauto met pech daar. Kost je nu 22 minuten.
19: Patrick Wolda.
18: Hey, goedemorgen.
20: Hey, goedemorgen.
18: Met Kelvin Eurs zometeen en dit is Adela.

0: Calvin Harris, Ricardo, heb jij zin in wat nieuwe muziek?
1: Ja, alsjeblieft, graag.
0: Wat dacht je van D.O.D.?
1: Oh, lekker man.
0: Ja?
1: Draaien man, dat ding.
0: Oh.
1: Jazeker, zeker.
0: Komt-ie!
1: Knallende

Nieuwe muziek ontdek je bij Slam tussen D.O.D. en Izzy Bizzou. Careful. Patrick hierbij, goedemorgen. Het is Prinsjesdag vandaag. Maar ik zou er geen pompjesdag van maken. Vorige week was er namelijk weer een nieuw brandstofrecord. Hè, prijstechnisch. Maar er is weer een nieuw record, hoor. Er is weer een nieuw record. Op sommige plekken gaat hij gewoon boven de €2,72. Dat is toch ongekend voor een beetje benzine. Dat is toch niet normaal. Het goedkoopste land waar je naartoe kan, Europa gezien, Spanje. Ja, dus je kan naar Spanje rijden voor een paar jerrycans, maar ik weet niet of het helemaal uit kan. Maar gemiddeld zo 1,64 voor benzine, 1,62 voor diesel langs de snelweg. En buiten de snelweg zelfs rond de 1,46. Dat is ongekend. Maar goed, ja. Net het ene weer uit dat niet zoveel zin heeft. Ja, over landen gesproken. Dit is echt even een rondje wereld, hoor, deze track. Deze van Coldplay. Coldplay komt namelijk uit Londen. Little Sims komt uit Londen. Burna Boy komt uit Nigeria. Eliana is een Palestijn-Chileze zangeres. En dan is er ook nog een Spaanse versie. Met Tiny. Lekker rondje wereld. Dit is

84 in de Slam Dance 1000 vorig jaar. Als je hem hoger wil hebben, dan ga je nu naar slam.nl. Stem daar op onze Slam Dance 1000. Maar het was Nederland breed gewoon. Net niet een nummer 1 hit voor Paul Elstak, Love You More. En deze Nederlandse chick lukt het wel.

Slam. Dit zijn ze, de beats voor je werkdag met Bruno Mars en I Just Might. Dat zei ik, Bruno. De zomerse dag vandaag richting de 28 graden. En dat vraagt om wat zomerse tunes, toch? Slam. Coming up. Dit hoor je zo.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is het echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Prijzenparade, de beste Siemens-deals, nu bij Keukeloods.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
17: Yes!
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
19: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
20: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, Daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het nieuws op Slam.
17: Lekker dat korte broekje aan vandaag, hoor, als ik jou was. Dankjewel Mario, Slam verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen. De A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 10 minuutjes. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Een vrachtauto met pech kost je daar 20. De A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Klaverpolder. Een auto met pech daar, 5 minuutjes gelukkig maar. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd en dat kost je bijna een half uur.
23: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
26: Yes, hij doet het.
27: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
30: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Patrick Wolda.
17: Yo!
32: Met je maatje, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Zometeen een lekkere, ja, noemen we dat een schuurplaat, noemen we dat nog steeds zo. Kevin Little, Turn Me On.

Avatura Sun. Hier bij Slam natuurlijk. Het is dinsdagochtend, zometeen een lekkere Grand Slam Classic. Swedish House Mafia staat ook voor je klaar, hun nieuwste. Met de Happiness Is So Sad. En deze Kevin Liddell, ja, dit is zo eentje waar zelfs je tante nog op staat te schuren. Op welke bruiloft dan ook. Ik denk dat zelfs bij de lokale buurt bingo wordt er geschuurd op deze track. Kevin Liddell. Ik vind die Kevin altijd een beetje aandoenlijk. Hij was vroeger ook DJ, net als ik, bij een lokale omroep. Vond hij gewoon leuk om te doen, een beetje plaatjes draaien. Maar terwijl hij al die plaatjes aan het draaien was, dacht hij van ja, ik wil gewoon een plaatje starten die ik zelf gezongen heb. Hij wilde gewoon heel graag zijn eigen liedje zingen. Heeft hij zelf $1300 weten te verzamelen om een studio te kunnen huren en zijn eigen verzonnen liedje op te kunnen nemen. Dat geld had hij niet helemaal. Dus hij had zelfs lokale bedrijven gevraagd om hem te sponsoren. En hun namen mochten dan op de cd. Het gaat over deze Kevin Liddell, Turn Me On. En die hoor je.

Dit liedje gaat over het gevoel dat je heel gelukkig bent, maar dat je weet dat er een einde zit aan dit geluk. Bijvoorbeeld het einde van de zomer, waar we nu een beetje in zitten, weet je wel. Happiness is so sad. Swedish House Mafia. En Licky Lee hoor je hier bij Slam. Zometeen, over zomer gesproken, een Grand Slam Classic uit de zomer van 2012.

0: Classic.
1: Elke week zitten we met het voltallige DJ-team van Slam. Zitten wij om een grote ronde tafel. Dat is helemaal meer ovaal is het jaar. Een ovale tafel is het. En dan zitten we met z'n allen een uurtje ongeveer te discussiëren. Wat vinden we nou de beste nieuwe tune van dit moment? En als we dan eindelijk met de neuzen dezelfde kant op staan, dan komt daar een Grand Slam uit. Deze week is het John Summit bijvoorbeeld. Maar dit doen we al sinds we Slam FM heten. Sinds we nu weer Slam heten is het de Grand Slam. Dus we doen het al sinds jaar en dag. Dat is mijn punt. En daarom de Grand Slam Classic. We gaan terug naar de zomer van 2012. Pound the Alarm. Ken je dat nog? Pound the Alarm. Nou, dat betekent dus niet letterlijk... Nee, geen paniek hoor. Dat betekent niet letterlijk op een alarm. Nou, het is een beetje een uitdrukking. Vooral in Amerika wordt het veel gebruikt. Voor volop feesten. De boel op zijn kop zetten, ja. Pound the Alarm noemen ze het daar. En in de context van deze track is het eigenlijk... zet de muziek harder en laat alles los. Dat is natuurlijk heel erg letterlijk vertaald... en klinkt allesbehalve sexy. Pound the Alarm in de zomer van 2012... was dit een Grand Slam van Nicki Minaj.
0: Grand Slam.

Zo dan. Oliver in de slemme, wat een bak herrie eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de samenvatting. Maar hey, toch even een memory unlocked weer, toch? Nicki Minaj, de Grand Slam Classic van vandaag.

0: Met Becky G, sorry papi. Papa Petje hier met The Beats voor je werkdag onderweg naar House in de Pauze. Vanaf 12 uur gaan we weer 2 uur lang in de mix. Om jouw lunch nog lekkerder te maken. Het is dinsdag vandaag, misschien wel een broodje bal bij de lunch. Of een kibbelingetje. Ja, het is ook jouw dinsdag, hè. En op deze komt eraan. Een lekkere throwback van Rihanna, Ponder Replay. En check dit.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Ben je in het westen vandaag? Zou ik weggaan als ik jou was? Als je kan, ga weg. In het westen is het namelijk bewolkt, de rest van het land schijnt de zon. En 25 tot 28 graden vanmiddag. Sluim verkeer dan door Flitsmeister. 4 vertragingen, de A12 richting Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuutjes. A16 richting Breda, tussen Ridderkerk Zuid en Hendrik Ido Ambacht. Een ongeluk daar, kost je nu 12. De A16 richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Klaverpolder, ook een ongeluk. Kost je 40 minuten. En de A28 richting Amersfoort, tussen Nijkerk en Hoevelaken. 10 minuten daar.
12: Patrick Wolda.
11: Onderweg naar House in de pauze vanaf 12. Tot die tijd, de nieuwe Oliver Heldens, Rihanna. En dit is Lost Frequencies.

0: Hier is de Oliver Heldens met Kreider en A-E-I-O-U. Hey Patrick, zeg het ze.
1: Iedereen stem op de Slam Dance Top 1000.
0: Nee, toch?
1: Die stem telt echt.
0: Ja, dat is zeker waar, ja. En als je stemt, maak je ook nog eens kans op 2 pro-passen voor het Amsterdam Dance Event. Dat is fantastisch, dat wil je meemaken. Dus slam.nl, daar moet je zijn. Over 2 weken gaan we los met de Slam Dance 1000. Hey, ken je dat? Je hoort een liedje 1 keer en dan blijft hij de rest van de dag in je hoofd zitten. Ja, dit zijn van die dingen waar dus ook onderzoek naar gedaan wordt. Je zou zeggen, god, wat heb ik eigenlijk een nutteloze baan. Maar er zijn mensen die dit onderzoeken. Daar is een medische term voor. Involuntary musical imagery. Zo noemen ze dit. Nou, wij noemen het gewoon een kut oorworm. En dit is daar een heel goed voorbeeld van. Excuses alvast. Maar goed is hij wel, toch de rest van de dag in je hoofd. Sigala, dit is Melody, hier bij Slam.

0: Gadget. Maak je klaar voor een lunchalarm. Want zometeen na 12 is het zover. Hou ze in de pauze met onze Hielke Boersma.
1: Ja!
0: Heb jij nog een leuke verjaardag gehad gisteren?
1: Jazeker.
0: Want jij bent gisteren 21 geworden.
1: Ik ben 21 geworden, ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Je ziet het niet aan, hè?
0: Nee.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Je lijkt 31, maar je bent 21 geworden.
1: Dat is toch, toch gek is dat, hoe hard.
0: Jonge zender zijn we ook.
1: Dat harde werk hier, weet je wel. Dan lijkt iets
0: ouder. Ja, het is zo hard. Ja. Oké, zometeen House in de pauze. Wat zit erin?
1: Captain Jack, even gas erop.
0: Leuk.
1: Met Captain Jack natuurlijk. House of Pain, Jump Around. En ook Kate Ryan komt eraan.
0: Mogen we ook weer even eentje draaien?
1: Ja, klein fragmentje.
0: Gewoon heel klein. Jij bent er dus heel goed in, hè?
1: Ja, je bent er heel goed in. Ja.
0: Dat is wel heel kort, Hielke.
1: Er zit een vocal in en een klein stukje melodie. Dus meer ga je ook niet krijgen. Maar laten we het één keer. Nog een keer.
0: Nou, deze weet ik niet. Nee, deze weet ik niet. We hebben wel een mooie prijs.
1: Ja.
0: Namelijk?
1: Vandaag maak je kans op de haarlak van Jarno van der Wielen.
0: De haarlak van Jarno van der Wielen.
1: En Eeuwengroen natuurlijk.
0: Eeuwengroen natuurlijk, ja. Maar de haarlak van die zwerft hier al een paar, paar maanden op kantoor rond.
1: Ja.
0: Maar af en toe...
1: Zit je haar echt goed ook, hè?
0: Ja. Dus je denkt, waar komt die zwarte goede koep van hem nou vandaan? Ja. Nou, van die haarlak.
1: Ja, met veel volume en shine.
0: Dus wij geven hem gewoon weg. Ja, ik hoop niet dat hij dit hoort, maar we geven hem gewoon weg.
1: Dus denk je te weten, stuur het via de Slam app. Nog één keer het fragmentje, even kort.
0: Nou, dat is wel heel kort hoor. Ja.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
1: Sportlife. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel Mario. Het is 12:02. Dat betekent een nieuwe huizen in de pauze binnen een paar minuten hier bij Slam. Eerst je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig. 1 korte vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Levering vuurwerken, .nl.
1: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

vorige week. De tussenjas. Ken je dat? De tussenjas. Dat is een jas die minder warm is dan een winterjas, maar warmer dan een zomerjas. Maar hij is nog lang niet nodig. Het is gewoon bijna een korte broeken weer vandaag. Lekker zonnig en warm. En ook een zonnige editie van House in de Pauze. Lekker. Je hoorde net Kate Ryan en Voyage. Voyage erachteraan. Eva Max en So Am I. Zometeen hier Alan Walker en Darkside. En nu terug naar het begin van de Zeros. Met de

0: Alan Walker, Darkside, Meerhuis in de pauze komt eraan. Chris Cross Amsterdam en ook Katy Perry.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen?

0: Direct een proefrit.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Knuffels. We doen met je mee, Plus.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en ga.
18: Hielke Boersma.
19: 2:01. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en het is warm. 23 tot 26 graden op de meeste plekken. In het zuidoosten kan de temperatuur nog stijgen naar zo'n 28 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er twee op dit moment. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 16 minuten. En de A59 richting Os tussen Nuland en Os. Daar 17 minuten. Dat komt door een auto met pech. Alle genres in IMAX. Dan mag ook deze man niet ontbreken. Freddie Mercury.

0: Katy Perry bij Slam, ook nog Chris Cross Amsterdam. Dat was altijd een trio, de gebroertjes Huisman en Yuki. Yuki is er al een tijdje mee gestopt, de MC. Wij horen weinig verschil, want Yuki was nooit te horen op de tracks van Chris Cross Amsterdam. Dus alleen als je live ziet, is er iets veranderd. Je hoorde net Early in the Morning bij Slam. Terug naar de 90's nu met Aqua. Dit is Barbie Girl bij Slam.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Toch, als je een track maakt die 30 jaar later nog altijd zo goed werkt. Ik draai ook wel eens op feestjes en laatste kwartiertje van mijn set weet ik gewoon dat als ik deze track erin gooi dat het dak er sowieso vanaf gaat. DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky hoor je bij Slam. Dit is Bruno Mars.

0: Blijf erbij, alle genres in een mix. En Dom Dolla komt eraan. Of was het even wat mixmarathon vibes. Rhyme Dust, ook Tujamo en Reflect. Hoor je zo.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
23: 1 uur Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Obouwse tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 11 minuten. En de A59 richting Os tussen Nuland en Os. Daar 15 minuten.
24: 18 plus, speel bewust.
25: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
26: 18.000. Wat verdikken me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
28: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
29: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
30: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
29: Ah, check.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

De lunch van Slam niet altijd makkelijk te verteren. Zometeen een stevige houseplaat van MK en Dom Dolla. Round Dust komt eraan. En dit is Reflect, Need to Feel Loved. Come.

staan ze weer, al die fantastische Slamits. In een rijk gevulde en ook nog gezonde lunchsmoothie. Want je gaat ervan bewegen. Alle Slamits in de mix in House in de pauze. Dit was Capella en You and Me. Leuk om weer eens te horen. Zometeen hier Tate McRae, David Guetta. Dit is Ariana Grande. En Into You. House in de pauze. Op Slam.

and The World Is Mine. Dat is een track van David Guetta met een autobiografische boodschap. Want hij woont ook echt overal ter wereld. Hij heeft huizen op Ibiza, in Los Angeles, Dubai en ook in Londen en Miami. Hij heeft David Guetta huizen waar hij zich graag terugtrekt en natuurlijk hard in de studio bezig is. Charlie XCX, hoor je nu bij Slam, Dirty Sexy Money samen met Joe Stone.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: doneer.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Hielke Boersma.
15: 1:08. Goedemiddag. Het Slam-weerbericht van Weer Online. Veel zon vandaag en het is best wel warm. Zo'n 24 tot 27 graden in het zuidoosten vandaag. Frits Meister met de vertragingen. Zijn er twee korte op dit moment. De A1 richting Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken 10 minuten. En de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen Haringvlietbrug en Willemstad 10 minuten daar. Hou ze in de pauze, alle genres en mix. Robert Schulz naar Nelly Furtado. Dit is Man Eater, best Slam.

Yo gasten, dit is bijna gevaarlijk. Ik werk op de steiger en ik moet hier bijna van springen. Zo lekker is deze mix. Stuurt Mike in de slam app. Hey, even met twee benen stil blijven staan, maar we houden je wel scherp. Steiger, Mike. Werk ze daar. Het is written. Friday.

Dat is Mafia, Don't You Worry Child. Hou ze in de pauze elke dag tussen 12 en 2, alle genres in één mix. Lekker luisteren aan de playa, stuurt Frans. Ergens Spanje volgens mij. Lekker genieten van daar. Yolanda is lekker in de tuin aan het chillen. Magazintje lezen. En hou ze in de pauze natuurlijk aan. En Tim onderweg.

Vinay en Rise Up. Laatste in House in de Pauze voor deze dinsdagmiddag. Je hoort House in de Pauze morgen weer tijdens de lunch vanaf 12 uur. Hey, in welk land worden mensen gemiddeld het oudst? En wat is hun geheim? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En ook deze Slam Tracks komen eraan.

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Sportlife. Gooi ze vrouwen.
17: Of Friends. Waarom kiezen?
16: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
18: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
19: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het nieuws op Slam.
22: 2:02, slamverkeer van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A1 richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken 27 minuten.
23: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
24: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
5: Hoi Hielke.
4: Hielke Boersma.
6: Ja, stemmen doe je nu op slam.nl. En hoe lekker is dat als je dat in de basentijd doet? Slam.nl, stem op de Dance 1000. Misschien wel op deze track. Kate Ryan en Dejan Janté.

Eva Max en Kings and Queens hier bij Slam op je dinsdagmiddag. We skippen de dinsdagdip met de lekkerste Slam tunes. Zometeen Martin Garrix, ook nieuwe muziek van Axwell komt eraan. En vandaag in het nieuws. In Japan zijn voor het eerst meer dan 100.000 mensen die ouder zijn dan 100. Ze hebben een van de oudste bevolkingen ter wereld. En wat is nou hun geheim? Hoe kun je nou zo oud mogelijk worden? Ik ben even op onderzoek uitgegaan. Je hoort het zo meteen hier bij Slam. Ook Martin Garrix komt eraan. Dit is Frankie Rizzardo en Shin Yuku.

Martin Garrix en Jax en Told You So hier bij Slam. Hey, voor het eerst zijn er meer dan 100.000 mensen in Japan die ouder zijn dan 100. Een van de oudste bevolkingen ter wereld met de hoogste levensverwachting. En wat is nou de tip? Wat is nou het geheim van die Japanners? Hoe kun je nou ook ouder worden dan 100? Japanse wetenschappers die hebben ons de tips gegeven. Dit zijn 5 manieren om ouder te worden dan 100. Tip 1 is dagelijkse beweging. Zorg dat je elke dag zoveel mogelijk wandelt. Dat is ook beter voor je dan 1 keer per week helemaal stuk gaan in de sportschool. Eet zoveel mogelijk vers, groenten, fruit en noten. En sowieso geen ultra bewerkte meuk. Dat zeggen ook de wetenschappers. Tip 3, beetje een open deur, maar rook niet. Sigaretten zijn natuurlijk killing. Dat wordt ook weinig gedaan in Japan. Tip 4 is 7 tot 9 uur slaap elke dag. Dat is de sweet spot. Dus 7 tot 9 uur per dag. En tip 5 is misschien wel de leukste tip. Ga met je vrienden de kroeg in. Ja, sociale contacten die zorgen er ook voor dat je ouder wordt. Dus zorg dat je veel vrienden en familie om je heen hebt. Dat is belangrijk volgens de wetenschappers. Zometeen hier een man die sowieso altijd veel aan zijn dagelijkse beweging komt. Staat altijd te springen in de DJ-booth. Axwell komt eraan. Naar Jay-Z en Alicia Keys.

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance.

0: de beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van 50.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: 3:03. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag schijnt de zon op de meeste plekken, behalve in het noorden. Daar is het bewolkt. In het noorden ook zo'n 21 graden. In het uiterste zuiden zo'n 28 graden vandaag. Slecht verkeer van Flitsmeister met twee vertragingen. De A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 49 minuten. En de A50 richting Zwolle tussen Pasen en Heerde-Zuid daar 15 minuten.
3: Hielke Boersma.
2: Met nieuwe muziek van Armin van Buuren. David Guetta komt eraan. En dit is De Pauza en Magnetic.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

Armin van Buuren bij Slam Everlasting. Vroeger stond hij altijd met een wit overhemd aan in de DJ-boot. Weet je dat nog? Altijd als Armin van Buuren ergens stond, dan had hij een wit overhemd aan. Later ging hij gewoon t-shirts dragen. Laatste jaar zie je hem vaak in een tanktop. En ook een jurk staat hem best wel goed. Hij rijdt mee aan Make Up Your Mind en had een jurk aan. Wat dat betreft, mocht hij ooit een track met Dua Lipa gaan maken, dan kunnen ze gewoon de kleding delen. Want Dua Lipa, ook een groot fan van jurkjes. En wie het beter staat, dat laat ik even aan jou.

Sash met een lekkere lading echo. Jorde Ecuador hier bij Slam. Alles klinkt eigenlijk lekkerder met een beetje echo. Vind je ook niet? Ik zou bijna overwegen om ook radio te maken vanuit de badkamer. Dan hoef ik 's ochtends ook niet na te denken over mijn kleding. Zometeen hier Avicii en Without You. Nou, Bruno Mars, een van zijn nieuwste. Hier is On My Soul bij Slam. There

Met de meeste tunes richting het einde van je dinsdagwerkdag. En Avicii en Sandra Cavazza en Without You. Zometeen nemen we weer even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. Slam. En we gaan terug naar het jaar waarin Max Verstappen zijn allereerste GP ooit won. Weet je nog welk jaar dat was? Je hoort het zo meteen, net als een track uit het jaar. En ook deze Slam Tracks.

0: deze week in de bonus. AH runder gehakt, 500 gram, per stuk 3,99. Alle Grand Italia, 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: En boek direct een proefrit.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun 3 dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijnen van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroem moesten ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien. Dit was het nieuws op Slam.
0: Slecht verkeer van Flitsmeister dan. Met drie vertragingen. De A1 richting Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 24 minuten. De A16 richting Breda tussen Schravendeel en Moordijkbrug daar 10. En de A50 richting Zwolle tussen Vaassen en Heerde-Zuid 14 minuten.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.
24: Hoi Hielke.
18: Slam. Hielke Boersma.
0: Vol gas richting het einde van je dinsdagwerkdag met de tunes van Slam. Veel aangevraagd in de Slam-app. H en Ring My Bell hoor je zometeen. Oliver Tree en Robin Schulz. Dit is Mission.

0: Heb je Prinsjesdag nog een beetje gevolgd vandaag? De begroting is officieel voorgedragen door onze koning Willy. En wel grappig, op rijksfinanciën.nl kun je altijd alle informatie vinden over alle financiële stukken. Daar is nu een foto te zien van een kat. En we zijn heel benieuwd wie's kat dat is. Er staat rijksfinanciën.nl is uit de lucht. Later vanmiddag komt de website weer omhoog. En nu zie je daar een foto van een kat. En ik heb begrepen dat Thomas van de Middagshow op onderzoek is uitgegaan. Wie's kat is dat? Dus dat hoor je later vanmiddag na 4 uur.
1: Dance 1000 Throwback.
0: En we gaan zo meteen even terug in de tijd. We nemen even een duikje in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. En we gaan terug naar het jaar waarin het qua sportprestaties een beetje alle kanten op ging. We deden niet mee aan het EK. We hadden ons niet gekwalificeerd met onze oranje voetbalelftal. Maar Max Verstappen deed het wel heel goed, want het was zijn jaar.
2: En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar!
0: Hij was zijn allereerste GP in Spanje. Ook het jaar van Pokémon Go. Iedereen op zoek naar Pokémon's op zijn telefoon. Welk jaar was het? Je kan even meeraden via de Slam app. Heb je het goed? Dan ben je in de eeuwige roem hier bij Slam. Dit is Jamilia, een superstar.

Dextel and Turn the Lights Off here by Slam. Dance 1000 Throwback. Half Nederland liep door het park Pokémon's te vangen. Het was ook het jaar waarin Nederland niet meedeed aan het EK. En gelukkig deed het niet in alle sporten heel, heel slecht. Max Verstappen won zijn allereerste GP en ging sindsdien als een raket. Laatste jaren wat minder. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die Red Bull-auto die niet helemaal naar behoren functioneert. En toch gewoon bijgetekend bij Red Bull, deze Max Verstappen. Zeer trouw aan Red Bull en hopelijk dat die auto wel wat sneller gaat. Want er staat op dit moment zesde in het klassement. Ja, dat kan toch beter met Max. Welk jaar was het? Mark, Lisanne en Kelly hadden het allemaal goed. Het was inderdaad 2016. Ook het jaar waarin je overal Deep House hoorde. En deze man die heeft er toen lekker op ingespeeld. Burak Yeter. Komt oorspronkelijk uit Turkije. Woont al heel lang in Amsterdam. Heeft ook DJ-scholen opgericht in zijn hometown Amsterdam. Maar ook in Istanbul en Los Angeles. Hij produceerde deze track en brak gigantisch door. Deze track hoorde je in alle beachtenten. Burak Yeter en Tuesday. Slam. Dance 1000 Throwback.

0: Hey, nog iets meer dan een maand, dan verandert Amsterdam weer in de dance hoofdstad ter wereld. Het Amsterdam Dance Event. En luister je naar Slam, dan hoef je niks te missen. Hier maak je kans op 2 pro-passes. En dan kun je naar elk feestje op het AD. En ik overdrijf niet, je kan naar elk feestje, je kan overal naar binnen lopen. En hoe je de kans op maakt, dat hoor je zo meteen. Ook Marshmello komt eraan en Harry Styles.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
12: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deals die je niet mag missen.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow.
26: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Het is een lekker dagje vandaag. 21 tot 24 graden in het noorden. In het midden van Nederland zo'n 23 tot 26 graden. In het zuiden temperaturen richting de 28 graden. Op de meeste plekken is het droog. Hier en daar in het westen kan wat lichte regen vallen nog vanmiddag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. De dinsdagmiddagspits begint langzaam op gang te komen. Dit zijn de drie langste. De A16 richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 52 minuten. De A27 richting Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond. Daar 21. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Daar 20 minuten.
2: Hilke Boersma.
1: Met zometeen hier in de startblokken Harry Styles. Ook MC Star komt eraan. En dit is Marshmallow. Zijn nieuwste Another Drink. Bij Slam.

kwart voor vier, Hielk hier bij je. En dat gaat je nog een lastige kluif opleveren. 5 dagen, 300 venues en meer dan 1200 feestjes. En je kan ze allemaal meepakken. Hey, maak je bij Slam kans op ADE Pro Passes. Heb je een Pro Pass, dan kun je bij elk feestje tijdens het Amsterdam Dance Event naar binnen lopen. Dus de hele stad is bezaaid met de grootste DJ's ter wereld, de allerleukste feestjes. En het enige wat jij hoeft te doen is even stemmen op de Dance 1000. Vanaf 27 september gaan we het weer doen. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Daar hebben we je hard voor nodig, want we weten dat jij gewoon goede smaak hebt. Want anders zou je ook niet naar Slam luisteren. Dus wat zijn jouw 10 favoriete dance tracks? Ga naar slam.nl, geef jouw keuzes door en maak dus kans op 2 Pro Passes voor het Amsterdam Dance Event. Zometeen een suggestie voor de lijst. Rehab van Believe Shooting Stars. Zou deze man nog ooit een dance track uitbrengen? Harry Styles. Hoor je die bij Slam? Hier is

0: Dit is Slam.
1: Ik ben Bas. Ik ben Bas. Ik ben Bas.
2: Around the world.

0: The Second Voice. En Let Me Be bij Slam. Het is 7 minuten voor 4. Dat betekent een bommetje volle Slammiddagshow zometeen weer met Thomas. We zijn allemaal gefascineerd door een website met een kat erop. Want vandaag werd natuurlijk de begroting gepresenteerd.
1: Ja.
0: Prinsjesdag.
1: Ja, goed verhaal is dat, hè? Die Rijksfinanciën.nl. Is het nou nog steeds zo? Of is
0: hij
1: het,
0: is er inmiddels af, dat werd ook aan. Ja. Ja, ik kan een Rijksfinanciën.nl en er stond die website was er dus uit. Op een dag als vandaag, waarop natuurlijk de miljoenennota wordt gepresenteerd. En dan was een foto van een kat te zien.
1: Ja.
0: De vraag

0: is. Wij
1: zijn erachter waarom die kat op die website stond. We hebben het uitgezocht en uitgeplozen.
0: Ja, het is een hele belangrijke grote site. En het leek best wel een huistuin- en keukenfoto. Ja. Van een random kat. Van wat doet hij daar?
1: Ja, weet je wat je op school leert. Hè? Maar we zijn erin gedoken. En het antwoord zo meteen in de Slam Middagshow. Waarom stond er een kat op de website van het ministerie van Financiën? En nog heel veel meer. We gaan telefoontrippen. We gaan weer iemand laten raden met welk land we bellen. Nieuwe editie van De Zin in Je Werk. En ik vergeet iets wat we hebben gedaan, maar dat was hartstikke leuk. Maar ik zit
0: Pleunie weet het wel.
1: Er zit zoveel in die show, dat is niet normaal.
0: Het geweten van de show zit er.
2: We gaan bellen met Devin.
1: We gaan bellen met Devin, inderdaad.
2: Ja, ik vind het echt top.
1: Ja, want namelijk iedereen heeft het over de gewone Nederlander deze dagen. Over wat er in de portemonnee. Maar hoe is het voor de rijken in Nederland, deze miljoenen auto? Ja,
0: daar wordt nooit rekening mee gehouden, hè? De rijke mensen, ik bedoel, laten ze die ook...
2: Even de stem geven.
1: Oké, met de Aardenhout zometeen.
0: Oké, slijm

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo!

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Maar per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijne van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijne wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijne. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. Dit was het nieuws op Slam.
10: Hey, dankjewel. Iets over 4. Situatie op de weg al redelijk druk, 115 kilometer. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 1:17. Dat is wel ook meteen de langste. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos daar 21. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden aansluiten in maar liefst 20 minuten.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
13: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
13: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: do.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
3: Oh, dit wordt er eentje voor in de boeken volgens mij. Slam middagshow nummertje 10. Thomas hier met Def Funk. Zo meteen One More Time. Eerst die fijne van Adela. Dit is 1.

0: Hey, is dit een lekker begin van de middagshow? Volgens mij wel, toch? Daft Punk en One More Time. Welkom!
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, ik zei het al, nummertje 10 van deze nieuwe middagshow. Het nieuwe geluid van je middag op Slam. Hey, we hebben vandaag een gesprek gehad met de eindredactie en de zendermanager van Slam. Doe ik even evalueren hoe het dan gaat. En goed nieuws, we mogen namelijk door met de middagshow. Yay! Het heeft net aan alle dingen voldaan om weer een paar weken bij te schrijven. Dat is mooi, hè, zeg. Dat is toch heerlijk. Hey, dan een bommetje volle show, maar waar gaan we het niet over hebben vandaag? We gaan het niet hebben over de hoeden en de outfits van Prinsjesdag. Hoor je bij ons niks over?
2: Echt niet? Ook niet over Maxima, die twee sprieten die op haar voorhoofd zaten?
0: Die twee antennes, ja. Die halve mier. Een beetje een mier.
2: Als ja, een beetje een mier.
0: Gaan we het niet over hebben? Nee, en ook niet over de benzineprijzen vandaag. Die is opnieuw gestegen namelijk. €2,72 voor een litertje benzine. Gaan we het niet over hebben. Dan ook gaan we het niet hebben over dat fitnessmerk Hyrox. Die hebben namelijk excuses aangeboden na het incident met de atleten. We hadden het er gisteren over, Johanna. Die zichzelf, zoals hier staat, bevuilde.
2: Ja, na de wedstrijd. De baan ondergescheten dus.
0: Ja, ja. Het poep liep langs haar benen naar beneden toe. En ze heeft de wedstrijd mogen afmaken. Wat de organisatie nu op kritiek kwam te staan. En ze hadden iemand met stront op haar lichaam natuurlijk gewoon. Als je de foto's niet hebt gezien, doe het niet in de auto. Het van de baan moeten halen, zo simpel is het. Maar bommetje volle show vandaag. Waar gaan we het wel over hebben? Er worden hele bijzondere dingen gegoogeld. De top 5 zo meteen. Dat is echt lijp. Nou, dat word je zo. Elke nieuwe zin in je werk gaan we doen. En de grote vraag is, kunnen vrouwen echt multitasken?
2: Nou, ik denk het wel. Als je en kan Hyrox en jezelf je broekvogels uiten, kan je twee dingen tegelijk.
1: Nieuwe music. Nieuwe

0: Weeknd bij Slam en Save Your Tears.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, let goed op, want dit onderzoek kan namelijk je relatie misschien wel sparen. Dat is handig, want dit is echt zo'n ergernis van vrouwen, dat je nooit luistert, dat er geen antwoord uit je komt. Bear with me. Zometeen antwoord op de vraag, zijn mannen even goed in multitasken als vrouwen? Dat antwoord dat is onderzocht door een university en dan weet je het wel. Het antwoord komt eraan. Maar eerst, je kent het wel, je bent met je vriendin aan het praten. Maar er komt dan net op dat moment geen antwoord uit je. Het komt er niet. Ze vraagt iets en je hebt het niet door. Maar wat blijkt? Het komt niet door desinteresse. Dat is het dus niet. Dus vrouwen ook van Nederland, als een man niet luistert. Het is geen desinteresse, de filter van een man werkt anders. Ze hebben het allemaal onderzocht en ook over het multitasken, wat blijkt. Ja, vrouwen zijn er iets beter in, maar mannen eigenlijk, het scheelde echt helemaal niks.
2: Maar wel beter dus.
0: Ietsje, maar eigenlijk scheelde het helemaal geen reet. Ze hebben namelijk aan de groep mensen vragen gesteld en dan gingen ze kijken of er antwoord kwam van de man-vrouw. En bij de vrouw kwam er iets vaker direct een antwoord dan bij de man. Maar als de man reageerde, was het dus wel kwalitatief een heel inhoudelijk antwoord.
2: Oh.
0: Bij vrouwen ook, maar bij mannen dus ook. Ja. Dus voor de duidelijkheid, reageert je vriendje een keer niet op een vraag, dan is dat de filter van zijn hoofd. Dat is belangrijk, kan die niks aan doen. Dat is gewoon hoe mannen gemaakt zijn. Het is geen desinteresse. En als het gesprek echt op gang komt, en er is echt een groep, dan zijn mannen eigenlijk in reactie zitten op hetzelfde level als vrouwen.
2: Ja, je schuift het nu weer af alsof het een probleem van de vrouwen is.
0: Dus onderzocht door een man trouwens wel.
3: Draaien, draaien.

0: Fun Tonight. We gaan bellen met Lopik.
1: Zin in je werk.
0: Dinsdag editie van de Zin in je werk. We gaan weer beroepen raden hierbij. Slam aan de lijn, Ferens 45 uit IJsselstein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, toch even als radiomaker, hè? Hoe vaak zit je te kijken naar die mooie grote mast daar in de achtertuin?
2: Ja, ik kijk er elke dag. Ik woon eronder, dus ik kijk er elke dag maar.
0: Ik heb altijd geleerd qua straling en zo het gevaar ervan dat je beter ergens onder kan wonen dan recht tegenover.
2: Ja, ik denk dat dat zeggen veel mensen ook. Dat er bepaalde dingen bij mij niet helemaal goed zijn. En dat dat wellicht te maken heeft aan de mast.
0: Oh, ja, dat zou echt kunnen, toch? Ik weet niet, maar is het zo dat jij Radio 1 kan ontvangen op je holle kies?
2: We hebben alle zenders die je maar kan bedenken. Alles.
0: Ja, je hoeft alleen je tante aan te raken, je vulling, en dan komt zo Radio 1 op. Mooi. Hey, we gaan jouw beroep proberen te raden. Ik ben heel benieuwd, wat zeg jij wel 100 keer per dag?
2: Ja, 100 keer per dag is overdreven, maar wij zeggen wel heel vaak, VIP is onderweg.
0: Maar echt de VIP, als in de belangrijke persoon?
2: Ja, zeker. Ja, ja. De belangrijke persoon.
0: Ja. Oh. Dus nog één keer, de zin die jij wel 100 keer per dag uitspreekt is...
2: VIP is onderweg.
0: Ik ben heel benieuwd. Raad mee in de Slam WhatsApp. Dat doe je via het WhatsApp-icoontje rechtsboven op de website of de Slam app. Ben benieuwd. Tot zometeen, Ferens.
2: Tot zometeen.
0: Hoi, hoi.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het rubber is, kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gegeven.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: www.123gold.de.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
19: Het is 1:30, weer online weerbericht voor je. Als het nu nog droog is, helaas vanuit het westen komt er regen aan. Lichte regen trouwens wel. En dat ligt er maar net aan natuurlijk ook. In het oosten dus later vanavond regen en onweersbuien zelfs ook. Morgen aardig regenachtig en echt een stukje koeler dan vandaag. Was lekker vandaag. Maar morgen een graad of 18 helaas. Dan even kijken naar de wegen. Drie langste krijg je van me. Dit zijn de vertragingen dus vanaf 18 minuten. Dat klinkt weinig. Er staat toch wel meer dan 200 kilometer. Maar voor een dinsdag valt dat mee. A2 Maarsen Oude Rijn. Voor Oude Rijn over de parallelbaan. Ongeluk gebeurt 20. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Voor Dordrecht Centrum 25. En de langste vind je op de A16. Dat is Breda-Rotterdam. De andere kant op dus. Vanaf Zevenbergschenhoek. Dan weet je dat je uit Nederland komt. Hè, als je dat kan uitspreken. Richting Schravendeel. Daar 3 kwartier extra. 5:40. Wat gebeurt er in de wereld? Een hoop. En dat hoor je allemaal van Alissa. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. In de Tweede Kamer is de miljoenennota gepresenteerd door minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat er minder regels moeten komen en dat sneller vergunningen gegeven moeten worden. Want nu staat de economie op de handrem. De Raad van State heeft naar de miljoenennota gekeken en is niet echt positief. Het kabinet heeft goed in de gaten wat de problemen zijn, zegt de Raad, maar doet er weinig aan. Het is niet duidelijk of de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag terrorisme waren, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk en zegt dat er goed over de acties nagedacht is. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Ja. De Russen. Het zijn de Russen, ik weet het zeker. Zometeen Ferenc. Wat doet hij nou? De VIP is onderweg. Je hoort het zo.

0: lekker. Josh Baker en My Place hierbij. Slam.
1: Zin in je werk.
0: De zin in je werk. Iedere dag hier op de radio gaan we lekker beroepen raden. Zo rond de 4:30. En aan de telefoon hebben we Ferens. Hij is 45 onder de rook van de mast van De Bilt. IJsselstein, Lopik. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nog even één keer. Wat is de zin in je werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag?
2: VIP, VIP komt eraan.
0: De VIP komt eraan. Dat klinkt heel... belangrijk persoon, VIP. Hey, we gaan eens even kijken wat er binnen is gekomen om jouw beroep te kunnen raden. Ger, die denkt, werk jij voor de DKDB? De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Zo, tering.
2: Nee, daar werken we niet voor.
0: Je doet geen DKDB'tje.
2: Nee.
0: Okay. Hey, dan gaan we naar Max, die stuurt het
2: volgende.
0: Oh, okay, die stuurt het volgende in.
3: Ik denk buschauffeur van een partybus.
0: dan is dat goed, denk ik.
2: Soms lijkt het er wel op.
0: Oh, soms lijkt het er wel op. De zin in jouw werk is, de VIP is onderweg, de VIP. En het lijkt er soms wel op, een partybus. Mijn horror trouwens om daarin te zitten. Dan naar Renske. Werk jij achter de schermen bij festivals?
2: Nee.
0: Hij gaat naar het podium, de VIP, de DJ, zoiets.
2: Nee.
0: Dat is niet goed. Okay. Dan naar Patrick, de VIP is onderweg. Wat doe jij in hemelsnaam, Ferens?
4: Ik denk dat hij persoonsbeveiliger is.
0: Is het goed?
2: Oeh, ja, dat is goed.
0: Ja! Dat heb ik gedaan. Persoonsbeveiliger. Oh joh, maar ja. Wat voor personen dan? Allemaal rijke personen of mensen die bedreigd worden? Wat doe je?
2: Ja, dat zijn bedreigde personen. We hebben ook wel vermogende personen. Een diversiteit aan beroepsgroepen. Ja. Waar mensen toch wel in bepaalde situaties komen. En dus ook te maken hebben met dreigingen. Ja, dat zijn de mensen die wij onder beveiliging hebben.
0: Oh joh. Dus als je dan bij je partner aan tafel zit, ik weet niet of je die hebt, dan kun je dus ook niet praten over de mensen die je beveiligt waarschijnlijk.
2: Niet altijd, nee.
0: Nee, precies.
2: Maar dat wil ze ook niet altijd weten, hoor.
0: Okay, maar ik moet jou bellen dus als ik eindelijk een keer de staatsloterij win. Dan moet ik jou hebben. Ik weet zeker dat die gierige vrienden van mij achter me aangaan.
2: Als jij de verkeerde dingen op de radio zegt, dan kan het zomaar zijn dat jij ons nog heel hard nodig gaat hebben, ja.
0: Nou, ik roep wel eens dingen over Kim Jong-un en zo, weet je wel. En dan denk ik toch ergens, als dan zo'n auto voor de deur staat te posten bij mij in Amsterdam, denk ik toch altijd, dit gaat de verkeerde kant op. Maar dan kan ik jou bellen.
2: Wat toch? Zeker, zeker.
0: Ferens, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet?

0: it's all of you, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam en My Oh My. Heb je ook wel eens het idee dat jouw stem niet wordt gehoord? Dat niemand naar je luistert? Dat je denkt, waarom is mijn mening niet belangrijk? Nou, dat is het dus wel, kan ik je vertellen. Namelijk, ze zijn open, de stembussen voor de Slam Dance 1000. De 1000 beste dance tracks door jou gekozen. Jij stelt hem samen. Het enige wat je hoeft te doen is tijd van de baas misschien nu nog op kantoor. Dat je denkt, ja, die baas is al lang weg, ik ga het gewoon even doen. Of thuis, zo meteen straks. Terwijl jij of je vriendin aan het koken is. Je kan namelijk naar slam.nl, kan je jouw favoriet uit de Slam Dance 1000 achterlaten. En niet één, niet twee, nee, drie platen kan je achterlaten. En je kan dus oneindig lang doorstemmen. Dus je kan ook gewoon drie keer het lijstje invullen. Jouw favoriet, stuur hem in. Daar heb je nog de tijd voor. Tot en met, wat is het? Ja, 27 september gaan we beginnen. Dus een kleine twee weken kan je nog stemmen op de Slam Dance 1000. Misschien wel op deze. Nathan Da, dit is 21 Reasons hier in de middagshow.

0: Nathan Dahl en 21 Reasons hierbij. Slim. We gingen het niet hebben over de hoede van Prinsjesdag. Maar Prinsjesdag heeft natuurlijk wel effect op de portemonnee. Wat gaat er gebeuren met jou? Moet je meer of minder belasting gaan betalen? Weet je, bij al die nieuwsprogramma's. Die gaan natuurlijk allemaal zitten in Jan Modaal. Iemand die een gemiddeld inkomen heeft. Maar hoe komt Prinsjesdag en de plannen, hoe komen die nou binnen in Aardenhout? Weet je wel, de plek waar een gemiddelde villa minimaal 2,5 miljoen euro kost. We zoeken het uit, zometeen met Devin hier in de Slam Middagshow. Slam, coming up. Dat is een geluid dat je nergens anders hoort. En ook Lost Frequencies komt eraan. Lekker, Jack You. En JB. En ook een beetje Milk Inc. Zometeen hier bij Slam. Slam.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen.

0: Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Lekkere van Albert Heijn.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, het is 1 over 5 situatie op de weg. 219 kilometer op dit moment. 64 vertragingen. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A4 Amsterdam-Den Haag. Dus het Liemense Aqueduct en Zoetewoudendorp. Ongeluk gebeurt 20 minuten. Neemt gelukkig wel af. A16 Rotterdam-Breda. Voor Zwijndrecht 20 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Neerbos en Ewijk daar 17 minuten.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
23: Hey, vloertje leggen? Doe.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Wat jij ook kan doen is gewoon een dating-app installeren.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Thomas van Empelen.
2: Yes, met zometeen Devin aan de lijn. Hoe komt de miljoenennota binnen daar in Aardenhout? Een beetje bij de rijken. Iedereen heeft het over de armen. Maar hoe gaat het met de rijken vandaag eigenlijk?

0: Jack U, Justin Bieber en Where Are You Now bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ach, je hoort het zo vaak. Het gaat over de gemiddelde Nederlander. Jan Modaal. Hoe is dit voor de man op de straat? De miljoenennota, Prinsjesdag. Maar niemand heeft het over die mensen in Aardenhout. En daar willen we graag even aandacht aan besteden. We hebben Devin aan de lijn. Goedemiddag.
2: Ja, fijn dat ik even tijd kon maken voor jullie. Ja, zeer te spreken over de plannen hoor. Hele goede plannen voor de hardverdienende Nederlander zoals ik. Dus te gek. Ja, veel vooruitgeschoven natuurlijk. Hè. Box 3, AOW, belasting op vliegen, allemaal uitgesteld. Maar fijn, want het gaat nu goed met mij. Dus als we dat allemaal gaan fixen, ben ik met pensioen.
0: Ja. Hey, maar dan eventjes, hè. Want ik bedoel, er waren natuurlijk allemaal dingen beloofd van Jette. 10 steden zouden er komen, het woningprobleem zou opgelost worden.
2: Ik heb helemaal geen woningprobleem hoor. Nee hoor, ik heb er 26, ik weet niet waar ze het over hebben, maar nee, vertel.
0: Ja, bedoeling zou zijn natuurlijk dat in 10 steden nieuwe woningen zouden komen, weet je wel, om de mensen...
2: Nou, dat is ook gelukt. In mijn portfolio heb ik op dit moment in 10 nieuwe steden afgelopen jaar een woning gekocht. Dus Rob Jetten, I'm your man. Spreekwoordelijk dan, natuurlijk. Goed, maar ja.
0: Maar even, wat is de sfeer in Aardenhout op dit moment, weet je wel? Wat is,
2: Maurits, je thanks. Vinger... Wat daarvoor? Oh, is dat vervelend voor de radio als ik een oester slurp,
0: ik
2: of
0: vind,
2: niet?
0: Ik vind... Wat ben je nou... Zit je nou oesters...
2: Ja, bewaar het bonnetje, Maurits.
0: Zit je nou oesters te drinken terwijl we hier met jou in gesprek zijn?
2: Oester slurp, die drink je niet. Maar ja, dat is ook de plebsradio met wie ik bel natuurlijk. Slam FM. Wie luistert dit eigenlijk overdag?
0: Nou, heel veel mensen luisteren dit.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Nou, oké. Okay.
0: Maar ja, hoe ziet jouw portemonnee eruit? Want ik begreep dat de rijken toch wel wat meer belasting zouden moeten gaan betalen nu in de toekomst en zo.
2: Joh, die 0,01%, ik weet niet waar ze het over hebben. Ik voel het helemaal niet. Kijk, wat het gewoon is, die Gen Z'ers die moeten harder gaan werken. Ik heb zelf afgelopen week trouwens het boek gelezen, aanraden, de 4-Hour Work Week. Dus ik laat mijn geld voor me werken. Maar goed, ik ga nu naar de borrel. Ik moet er door.
0: Oh, dit is het gesprek ook, dit zo.
3: Dit was de 4-hour work week, denk ik.
2: Ja, dit was mijn 4-hour work week. Ja, dit zit erop. Ik moet naar de Harbor Club. Kan ik een factuur sturen naar een van jullie? Heb je iemand als accountant?
3: Devin, fijne dag.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Hey, en dan, wat deed een poes op een overreiswebsite vandaag, vanmiddag? Je hoort het zo meteen bij Slam. Dit is Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Marshmallow en Cameron Whitcomb. Hallo.

0: uit België. Allee, Milk Inc. en Walk on Water.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ja, dit werd mij twee keer doorgestuurd vanmiddag. En toen zat ik te denken, hè, wat de fuck is dit? Het is natuurlijk Prinsjesdag. Hè, de beleidsplannen worden dan bekendgemaakt. Hoe gaat de portemonnee van de Nederlander eruit zien? Hebben we het net ook over gehad. Maar Rijksfinanciën.nl, de website, was dus ook uit de lucht. Omdat natuurlijk alle nieuwe plannen bekend worden gemaakt. En nou, op die website, van als je echt naar Rijksfinanciën.nl was gegaan vanmiddag, Hielke heeft het er ook over gehad, dan stond daar een foto, een hele grote foto van een poes op, ja, die website.
2: Zo raar.
0: Op een overheidswebsite. En dan stonden op dit moment werken we aan de update voor de website vanwege Prinsjesdag. We wensen u een mooie Prinsjesdag. Team Rijksfinanciën.nl. Bizar, dus wij moesten even gaan bellen. Dit ging viraal in menige appgroep. Wat de fuck hier aan de hand was.
3: Met Corine.
0: Hey, goeiedag Corine, met Thomas van de radiozender Slam. Hallo.
3: Hi, Thomas.
0: Hey, hallo, goeiedag. Hey. Het is natuurlijk een bijzondere dag vandaag, Prinsjesdag. Yeah. Nou, hadden we kunnen bellen over alle overheidsfinanciën en dat soort dingen. Alleen we hebben één belangrijke vraag. Dit gaat viraal op dit moment namelijk. De website Rijksfinanciën.nl. Laat een poes zien.
3: Ja.
0: U bent ermee bekend, begrijp ik, de poes?
3: Ja, ik ben ermee bekend. Ja.
0: Ja, we hebben één belangrijke vraag. Ja, van wie is de poes?
3: Ja, die is van een collega. Okay. Of eigenlijk de kinderen van een collega.
0: Oh, leuk.
3: Ja.
2: Oh, mogen wij die collega spreken? Ik zou zo graag... Ja, ik wil graag meer weten. Waarom?
3: Ja. Ik weet niet of dat gaat lukken.
0: Hey, dan de grote vraag natuurlijk, waarom staat de poes online?
3: Ja, dat is een beetje zo ontstaan in de loop der jaren.
0: Het begon met een klein poesje, toen nu een grote poes, kater.
3: Nou, iedereen is gewoon heel trots op zijn kat hier bij ons. Dus dan wil iedereen graag een fotootje van zijn kat. Dus dat wordt dan doorgegeven ieder jaar.
2: Maar is het dan ook iedere keer iemand anders zijn kat?
3: Zeker, ja.
2: Oh.
3: Ja.
0: Ieder jaar een andere kat op de website.
3: Ja,
0: Ja, we willen niet pushen. Maar mocht je dat nummer kunnen regelen van de eigenaar van de kat. De bekendste kat van vandaag, zou dat wel leuk zijn.
3: De bekendste kat van de dag.
0: Ja,
3: nou, dat is ik ga mijn best doen.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat het lastig wordt.
0: Nou, we hopen erop in ieder geval dan. Dankjewel voor het erbovenop zitten.
3: Bedankt voor het bellen.
0: Oké, doeg.
3: Hoi.
0: Nou, drie keer raden, we zijn natuurlijk nooit meer teruggebeld.
2: Nee, echt zo jammer.
0: Nee, dus wie dan precies echt de eigenaar is dit jaar van de kat op die Rijksfinanciën-website, dat is nog even onduidelijk, maar het is dus echt een dingetje wat ze op werk doen. Ik vind het wel enigszins onprofessioneel om met je collega's dit online te zetten, maar goed.
2: Ja, volgend jaar weer een kans.
0: Ja, katkans.
2: Kans. Ja,
0: nee. In ieder geval, mocht je willen zien hoe dit eruit ziet, check mijn Insta even, Thomas van Empel op Insta. Dan zie je dus een foto, een printscreen van een Rijkswebsite, waar die kat dus te zien is. Ik vind het bizar. Als wij dit met Slam zouden doen, dan heb je toch morgen een gesprek met de baas, toch? Even eerlijk.
2: Ja, maar ik vind het een leuke gewoonte die ze hebben. Ik vind het wel cute. Ik vind het schattig.
0: Ben jij een kat of een hondenmens?
2: Nee, honden.
0: Ik ook. Ja, toch wel. Kygo is dit bij Slam.

0: en de Dead Dance hier bij Slam. Zometeen, ja, het googelen van dingen is best wel privé, weet je wel. Ik heb ook wel eens dingen gegoogeld die ik niet op de radio ga roepen. Best wel veel, ik denk iedere dag bijna wel, misschien wel. Maar zometeen heb ik een top 5 met vragen. Dat is vaag, dat is raar. Waar mensen op googelen. Is het raar dat? En wat komt daarna? Waar googelen mensen op? Het antwoord zometeen, het is echt lijp.
1: Ik ben nu heel benieuwd.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Maxima.
1: Of House of the Dragon. Waarom kiezen?
0: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
1: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Het is een paar minuten over 5:30. Weer online weerbericht voor je. Vanaf het westen komt er bewolking over het land helaas. Dat is hier in het westen al gebeurd dus. Hier en daar ook onweersbuien en regen. Vooral in het oosten van het land is dat vanavond het geval. Voor de rest redelijk een beetje miezerig vanavond. Morgen dan wordt het echt een stuk frisser. Namelijk zo'n 18 graden. Vandaag was het 23, 25 graden. Dat is echt lekker wel. De zon is bijna al weg. Jammer. Was dit dan de laatste mooie dag van het jaar? Hè? Dat zou kunnen natuurlijk. Dan blijven we gewoon roepen. Dan even kijken naar de top 3 vertragingen. Het is drukker geworden ten opzichte van een half uur geleden. 226 kilometer. Dit zijn de langste drie dus. A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetewaardendorp. Een half uur extra. A12 Lunetten-Oude Rijn voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan. Vanaf Lunetten dus. 21 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Neerbos en Ewijk. Daar 22 minuten extra dus. Ja. Een paar minuten over 5:30 is het. De laatste headlines van het ANP. Hier is Alissa.
8: Goedemiddag. 18 FC Utrecht-fans hebben een stadionverbod gekregen voor hun gedrag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Het duel werd stilgelegd na het gooien van vuurwerk en bekers door fans. Zeker 6 boeren die vanmiddag langs de A2 bij Breukelen brand stichtten en de brandweer hinderden, zijn aangehouden. De rook zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg. Voor het eerst in jaren gaan we er in koopkracht op achteruit, zegt het Nibud, dat naar de miljoenennota heeft gekeken. Over een paar maanden gaan we dat al merken, want dan gaan de belastingen omhoog. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
7: Hey, lekker.
9: Thomas van Empelen.
7: We gaan achteruit. Is het raar om dit lekker te

0: Walter en hey everybody hier in de Slam Middagshow. Het is 6:15 al, my god.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Hey, dit is mooi, hij zegt, er is een website, dat heet Google Feud. En daarop kan je dus zien wat mensen het vaakst vragen in een bepaalde sentence. Bijvoorbeeld, kan ik puntje puntje in de magnetron doen? En dan die puntje puntje, daar krijg je dan een top 5 van of een top 10.
2: Ah.
0: Waarbij mensen denken, kan het eigenlijk in de magnetron? Maar het zorgt er ook voor dat er andere onderzoekjes zijn. Namelijk, dit is wereldwijd het meest gezocht in Google op Conti Pleun. En we moeten even heel eerlijk zijn. Is het gek om dit lekker te vinden? En dan daarvan de top 5. Is het weird to like?
2: Ja, ja, ja, oké. Okay. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik heb een top 5 voor je waarop gegoogeld wordt. En wat wij hiervan vinden. Of dit gek moet zijn of normaal. Conti, nummer 5. Namelijk, dit is denk ik voor de mannen die dit... Maar er wordt heel vaak gegoogeld of het oké is om het lekker te vinden om een goede jongen of een good boy genoemd te worden.
2: Als ik tegen jou
0: goed
2: zeg.
0: Goed zo, jongen.
2: Goed zo, jongetje.
0: Goed zo, jongetje. Ja, dat je dat dus lekker vindt. Ja.
2: Oh, ja, nou ja.
0: Vanuit jou niet, maar ik snap het wel. Als mijn vriendin dat een keer zegt, kan ik dat wel lekker vinden, denk ik.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Dan nummer 4. Is het raar om pijn lekker te vinden?
2: Ja, dat is wel raar, denk ik.
0: Dat is wel raar.
2: Het is niet helemaal de bedoeling van je lichaam dat dat...
0: Ja, maar terwijl ik kan er dus wel bijvoorbeeld ook goed op gaan om als ik bijvoorbeeld koorts heb en ik lig helemaal te rillen. Dat gevoel vind ik echt fucking lekker.
2: What the hell?
0: Ja, echt.
2: Ja, dat is niet goed. Dat is niet goed.
0: Ja, maar gewoon, ik vind het wel heel interessant dat het lichaam dat dan met je doet. Weet je wel?
2: Nee, ik vind dat raar. De top 3.
0: Je vindt mij als persoon raar.
2: Nee, ik vind dit gewoon... Dat hoort niet dat je dat lekker vindt. Je bent ziek.
0: De koortsrillingen.
2: Nee. Nee,
0: lekker hallucineren. Nou goed. Dan nummer 3. Wat wereldwijd het vaakst gegoogeld wordt met het begin in de vraag... Is it weird to like? Puntje, puntje, puntje. De smaak van bloed.
2: Oh, hè? Als je even als de rode vlag uithangt.
0: Nou, ben ik nou echt de. Nee, gadverdamme.
2: Ja, hoezo?
0: Nee, niet dat bloed.
2: Gewoon als je een sneetje.
0: Ah, ja, maar je gaat niet dat bloed. Dat heeft al heel lang gezeten. Met allemaal vlekjes en klontjes en zo. Allemaal de spul komt er mee. Nee, gewoon als je een sneetje hebt in je hand bijvoorbeeld. En dat dan oplikken of het raar is om dat lekker te vinden, bloed. Ja. Vind ik niet raar.
2: Nou, sneetje zit niet op mijn hand, maar ergens anders. Oké, top 2.
0: Oké, is het raar om de geur van je eigen scheten lekker te vinden?
2: Dat is...
0: Daar wordt op gegoogeld.
2: Ik denk dat het afhangt van wat je eet.
0: Is toch dit niet... Je scheet is nooit lekker. Er zijn dus mensen die dus goed op die geur gaan.
2: Ja, nee,
0: dat is waarom mensen dat googelen. En dan op nummer 1. Is het raar om de geur van... brandstof, benzine lekker te vinden. Is dat raar?
2: Ik snap dat mensen dit googelen. Want ik vind het ook lekker ruiken. Net zoals nagellak remover vind ik ook lekker ruiken.
0: Eindelijk vind je ook iets lekker, hè, van dit lijstje. Ja, hè? God. Nee, maar ik vind het ook... Vroeger inderdaad, je was er dan op de camping. En dan hadden we zo'n... de reden van die hele oude diesels rond. En die geur die uit die uitlaat kwam alleen al. Of bij zo'n tankstation.
2: Ja, ik ga er ook al goed. Ik snap dat.
0: Okay. Nou, dit was de top 5. Is het raar om dit lekker te vinden? Vind je mij nu raar?
2: Nee, maar ik ben wel benieuwd wat er nu voor het lekkers aankomt dan.
0: Wat zei je?

0: De lieve mensen zitten hier op de derde, vierde verdieping van de Telegraaf. Zijn vaak heel goed in clickbait, weet je wel. Van die titels dat je echt denkt van, oh, dit moet ik aanklikken. Wat gebeurt hier allemaal in de wereld? Maar ze hebben nu een titel online gezet bij de Telegraaf. Dat ik echt denk, komt-ie. Lees hier de hele troonrede terug.
1: Ja, dat gaat natuurlijk niemand doen.
0: De allerslechtste clickbait ooit van het jaar.

0: durf wel te zeggen, hoogtepunt van de dag komt eraan zometeen.
1: Zeker.
0: Ja, we gaan weer telefoontrippen. Oftewel, Weterslam luisteraar te raden met welk land we bellen. En dat in 50 seconden. Slam coming up. En natuurlijk de beste is komen eraan, de Bauza. Zometeen Florida. En Boom Clooney.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: business.
1: BME legend Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. Dit was het nieuws op Slam.
11: Ah, toch fucking asso dat die FC Utrecht supporters hebben gegooid met bekers. Het zal de KNVB-beker niet zijn. Eens even kijken naar de wegen. Verkeerd of Flitsmeister. Top 3 krijg je van me. We beginnen met de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum 18 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost daar 21. En de N2 Leenderheide richting Batadorp. Randweg N2 daar een half uurtje extra.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
14: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind het je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Vanaf 27 september.

0: aan telefoontrippen. Justin uit Almere, goedenavond.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hey, dan de grote vraag. Wat is eigenlijk de hotspot in Almere op dit moment?
1: Ja, City Center natuurlijk. Daar gebeurt het allemaal.
0: Dat is die mediamarkt, hè?
1: Ja, niet alleen de mediamarkt, maar onder andere. Okay. Ja, zeker.
0: Hey, Justin, we gaan telefoontrippen en we gaan bellen met het buitenland. Je hebt 50 seconden de tijd om te raden met welk land het is. Je mag dus gaan praten met die persoon. Belangrijk is, even nieuwe scherpe regels, je mag niet een land roepen en ook niet vragen naar country of wat dan ook. En je mag ook het woord country niet gebruiken. Country.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja, dat is belangrijk. Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: En de 50 seconden gaan in vanaf het moment dat er wordt opgenomen. Dus even kijken of jij het land weet te raden.
2: Nog vraag van die.
1: Hallo, do you speak English?
2: No.
1: No English?
2: No.
1: Deutsch?
2: English. I'm a professor, speak English. Hello?
1: Hello, do you speak English?
2: Yes.
1: Good. I was wondering, what's the most famous place in your neighborhood?
2: Famous place as far as what?
1: Sorry?
2: Famous place as far as what?
1: Ah, okay. Thank you.
2: Okay.
1: Bye-bye.
0: Oh,
3: dat was het al. Wow.
0: Ja, maar je weet het, Justin.
1: Ik denk dat het Spanje is.
0: Jammer. Ja. Het is Portugal.
1: Ja, ik twijfelde. Ik twijfelde tegen Portugal of Spanje. Ja.
0: Ah, balen man. Helaas geen slamhok gewonnen. Maar ja, dankjewel voor het meedoen aan telefoontrippen.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
4: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher.

0: is a ghost town. Adam Lambert en Ghost Town bij Slam. Kijk, eerlijk, de show zit tot nu toe bommetje vol.
1: Bom.
0: Echt, maar bomvol. Maar dit was nou echt zo'n moment waar we dus nog niks hadden. Waar we eigenlijk niet echt over nadenken gedacht van tevoren dat hier ook nog iets zou moeten zitten. Maar, ja, ik heb hier het laatste gerucht. Een kleine technieuwe slash media blokje hebben we hier. Namelijk het laatste gerucht is dat niet alleen de iPhone Duo eraan komt. Weet je wel, dat ding waar Klarna voor nodig is om te kunnen bestellen van 2400 euro.
1: Oh, die, ja, ja.
0: Die uitvouwbare iPhone. En er komen er nog veel meer. Ze gaan de hele iPhone-reeks, is het gerucht, vouwbaar maken. Dus ja. Ook zo'n iPhone 16 die ik in mijn hand heb, wordt ook vouwbaar.
2: Bij gebrek aan creativiteit en geld of
0: we
2: zo.
0: We gaan alles vouwen. We gaan alles stekken. Hey, en een ander bericht wat ik ook wel opmerkelijk vond, hadden wij het in de studio eerder over, is dat Ziggo-abonnees nu ontzettend lijp zijn. Niet alleen vanwege de prijsverhogingen. Ziggo is tyfus duur voor tv. Maar mensen kunnen ook niet meer de reclame doorspoelen bij SBS6 en RTL. Dus wat je vroeger dan deed was, begin ik live kijken. Of begin bij het begin, als de show al was begonnen. En dan kon je de reclameblokken doorspoelen. Dan liep je op een gegeven moment gewoon weer synchroon. Maar dat kan dus niet meer.
2: Ja, en klantenservice van Ziggo, als je dit hoort, doe er iets aan. Punt, dat was het.
0: Jij verwacht nu dat de mensen van de klantenservice nu bellen en even luisteren en dan...
2: De klantenservice van Ziggo is echt belabberd.
0: Je moet gewoon altijd klikken op, ik weet niet welke, dat is 4 dat je wil opzeggen. Dan word je altijd geholpen.
2: Oh, dat is...
0: Het maakt niet uit voor alles.
2: Dat is een goeie.
0: Als dit je internet los, ik wil opzeggen. Dan gaan er altijd gigantisch veel deuren open, echt waar.
3: I miss you.

0: doing a move like that.
1: Clooney, good girl hierbij, Slim. Toch wel benieuwd, mijn buurvrouw betaalt dus €90 aan Ziggo. Of mensen over de €100 zouden betalen aan Ziggo. En hier, mensen worden helemaal leeggezogen daar. Bij dat bedrijf. Ben benieuwd. Als het zo is, laat het even weten in de app. Vind ik interessant.
2: Morgen het nieuws. Ziggo failliet.
1: Nou ja, heel eerlijk. Dat ziet er wel. Het gaat niet goed financieel daar. Echt niet. Ze zijn alles aan het verkopen om nog beter te kunnen leven. Zometeen nieuwe editie van Showbiz Nieuws. In een minuutje.
3: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld!
7: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: boek direct een proefrit.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
10: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Ah, dat is leuk gevonden hè? Voor een autodealer. Mooi moment om in te stappen. Ja, dat is toch. Dat zijn de kleine dingen die dan in zo'n reclame me echt gelukjes geven. Mooi, heel mooi. Echt een leuk reclameblok was dat. Hey, een paar minuten over 6:30. Weer online weerbericht voor je. Langzaamaan wordt het regenachtig. In het oosten kan het ook gaan onweren. Temperatuur vannacht zo tussen de 12 en 15 graden. Raampie open met het slapen. Morgen is het een stuk frisser dan vandaag. 17 tot 19 graden. En ook een kans op regen morgen, helaas. Dan even kijken naar de wegen. Het is al wat rustiger geworden. Minder dan 70 kilometer. Kilometer file, middagspits op zijn eind. A12 Utrecht-Arnhem voor Driebergen, 18 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug, 16 minuten. En de A29 Rotterdam-Berg op Zoom voor de Haringvlietbrug, daar 14 minuten. 6:55, het laatste headlines van het ANP, krijg je van Alissa Hippe.
15: Goedenavond. FC Utrecht heeft 18 stadionverboden uitgedeeld aan fans die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens een duel met Go Ahead Eagles begin deze maand. De namen zijn ook doorgegeven aan de KNVB. Het blijft voor Defensie een probleem om genoeg mensen te vinden, ondanks alle campagnes. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben. De teller staat nu nog op geen eens de helft. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. De kosten voor huurders nemen alleen maar toe en aan de hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
14: Thank you.
16: Thomas van Empelen.
14: Zometeen showbiz nieuws in 1 minuut. Met onder andere nieuws over Timothy uit B&B Verliefde. Nee, het wordt wel leuk. Zometeen.

0: fucking boomer.
1: Heerlijk.
0: Is het lekker? Wat vinden ze goed aan dan? Dat zo...
1: Nou, ik vind dat fluitje wat erin zit, vind ik heel leuk. Ja, en die bas is gewoon rauw. Love it.
0: Vies.
1: Ja, vies gewoon.
0: Ranzig.
1: Ja.
0: Je was al helemaal ADE-plannen met jezelf aan het maken en zo.
1: Ja,
0: ja, lekker, wat goed is, hè. Hey, dit is hem, de Slam Middagshow. We gaan het doen. Showbiz nieuws in een minuutje, want het mag maar een minuut zijn. Want anders is het te lang, dat vindt de zenderleiding. Maar we willen het er graag over hebben, dus let's go! Timothy, je weet wel van B&B voor Liefde. Die heeft een heel succesvol liefdesavontuur achter de rug. Hij heeft de liefde gevonden, maar ook een liefde voor tv maken. En hij staat open, dat roept hij overal voor zijn eigen reality-serie. Nou was hij ook te gast bij de buren, 100% NL.
1: Hij is niet zo leuk, Timothy. Ik heb hem vrijdag hier een beetje zien lopen en zo. Maar gaan mensen hem hate-watchen? Dat werkt, hè, op televisie.
0: Dat is wel waar. Ja. Net als die moeder van die Hanslers.
1: Ja, ja.
0: Die Monique.
1: Die Monique.
0: Wat een gedrocht.
1: Oh.
0: Ik zou de hele erfenis zou ik gewoon wegschrijven. Maakt me niet uit hoeveel ton het kost dat je die vrouw nooit meer zou hoeven zien als het je moeder is, toch?
1: Nou, verschrikkelijk wijf. Ja, wat erg heb je gezegd. Ja.
0: Hey, dan nog, wat is het raar verhaal over Prins Harry en Meghan? De kinderen die moeten van school gehaald worden na 2 dagen. Waarom? De route zou niet veilig zijn richting school.
1: Ja, is te lang.
0: Ontvoering,
1: te lang.
0: Denk ik dan, ja, toch
1: dat
0: wel.
1: Denk ik.
0: Er gaan natuurlijk heel veel geld vragen. Dan moeten ze weer een podcast beginnen die ze niet maken en zo. Hey, dan morgen in de Slam Ochtendshow bellen Anul en Marijn met QC. Die gaat namelijk een karten tegen Max Verstappen. Dat is echt wel vet. Max versus 100. Dat is morgen om 4 uur op Silverstone. En de 101 startpositie is dus voor Max Verstappen. Die moet ze dus. Komt hij in 30 rondes allemaal inhalen.
1: Ja, ik denk
0: al die
1: dat
0: mensen.
1: Ja, dat lukt hem toch.
0: Nee, het ook wel. Ja, ik begin weer te hakkelen en te stotteren. Want die minuut die komt eraan, weet je. Wel zo ingewikkeld altijd. Maar John Eubank laten we liggen bij Marco Borsato. Dus.
1: Ja, zeker.
0: Dan beter ook. Viespeuk. Pitbull, John Ryan, dit is Fireball. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Grande en Hey Did I Made You Love Me bij Slam. Dit is hem, de middagshow met Thomas en productie Pleun. En ja, ik kan het hebben over het feit dat Meta, het moederbedrijf van Instagram, Facebook, WhatsApp, met een abonnementje komt. Namelijk Meta One. €8 per maand voor WhatsApp, Facebook Plus, ja. Voor je oma. En Insta Plus en WhatsApp Plus. Helemaal extra functies heb je dan, waar je natuurlijk geen reet aan hebt.
1: Nee, ik ben het er niet meer.
0: We kunnen het daarover hebben. Of we kunnen het geluid laten horen wat jij kan produceren met jouw microfoonarm in de studio. Komt-ie.
1: Een beetje WD-40.
0: Zag ik wel.

0: Hij kan zoveel mensen nadoen stiekem.
1: Valt wel mee.
0: Ja, joh, dat valt mee. Geert Wilders heb je ook nog.
1: Ja, maar die vind ik eigenlijk niet zo goed. Een beetje grote schande dat je me zo voor het land te kakken zet.
0: Ah, zeg maar, genoeg is genoeg.
1: Genoeg is genoeg.
0: Frans Bauer ook nog zeker? Nou, nee, hoeft niet hoor.
1: Oké. Okay.
0: Hey, zo meteen de avondshow. Jarno, zonder Jeppe dit keer.
1: Ja, eigenlijk ga ik het vanavond in mijn eentje doen met Frans Bauer. Doe ik het toch, hè?
0: Ja, dat is... Maar gelukkig heb je wel goede platen meegenomen. De linkerbaan misschien zo meteen wel. Mauro Picotto en Komodo kan je opstemmen. Lekker, 130 hoor. Zo meteen, lekker gassen. Of die rechterbanen. Ah, lekker opgetrommeld deze plaat.
1: Niet normaal, hè?
0: Ja, Savri Dilma, Play the Life. Wat wil je horen? Komodo, Mauro Picotto of Play the Life? Laat het weten, linkerbaan of rechterbaan. Dit was de rechterbaan. Slam, coming
1: up. Ah, daar is hij weer.
0: We hebben al gekozen. Hij staat als placeholder, denk ik.
1: Ja.
0: Oeh, en Getta is er ook bij. Lekker, man. Slam.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo. Interpolis. Glashelder.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tot zover onze impressie van Lil Kleine. Dat is,
1: niet raar dat je mondje die ziet op Instagram. Ik vind het niet raar, hoor. Dat is een beetje een maffe vraag.

0: Sunweb.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
8: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Mama! Mama!
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat!
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en na een hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Van Amsterdam tot de Meierij. Nederland is filevrij. Ja, ja. Zometeen harder dan 130 hier bij Slam. Gaan we voor de linkerbaan Mauro Picotto en Komodo. Of de rechterbaan Safri Duo. Laat het nu weten via de app van Slam.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
2: 6 minuten over 7. Koen, jij bent onderweg. Waar naartoe? Waar zit je in?
9: Ik ben met de vrachtwagen onderweg.
2: Met de vrachtwagen. En wat heb jij tussen de benen?
9: Een das.
2: Ah, lekker hé, lekker hé.
9: Ja.
2: Tot hoe lang nog vanavond?
9: Tot 1 uur of 4 morgen vroeg.
2: Oh, lekker zeg. En gaan wij in de vrachtwagen in de DAF voor de linker of voor de rechterbaan?
9: Voor de linkerbaan.
2: Lekker, we gaan gassen.
9: Oké. Okay.

0: Marshmallow en Another Drink hoorde je in de avondshow hier op Slam.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral

0: maken, Jeppe, want je moet weten... Wij zijn al best wel lang vrienden, want het lijkt op de radio alleen maar of dat we elkaar alleen maar lopen te bashen en kapot lopen te maken. Maar eigenlijk zijn we best wel lief tegen elkaar. Sterker nog, in het weekend delen we altijd een beetje wat we aan het doen zijn. En de laatste tijd ben ik heel veel bij mijn oma. Die is helaas opgegeven. Daar gaat het niet zo goed mee. En Jeppe, die zit heel vaak bij zijn opa, want daar ging het ook niet heel goed mee. En we hebben dus allebei wat fotootjes uitgewisseld. Dus dan krijg ik in het weekend van Jeppe een foto dat opa lekker aan een pilsje zit. En dan krijg ik weer, of ja, stuur ik weer een foto naar hem dat mijn oma gewoon door blijft roken. Want dat moet ze ook doen, vind ik, op een 82-jarige leeftijd. En we wisten een beetje dat het ging niet de goede kant op. En er zou een dag komen dat het wat minder ging zijn. En dat misschien een van onze familieleden er niet meer zou zijn. En vanmiddag kreeg Jeppe een telefoontje. Helaas is opa Jan vandaag overleden. En natuurlijk moet je dan meteen naar je familie gaan. Dan moet je meteen zorgen dat je daar bent voor de hele familie. Dus Jeppe is er vanavond even niet in de avonturen van Jarno en Jeppe. Wel wil ik even een kleine ode brengen aan opa Jan. Want die heeft ons in die korte 10 afleveringen die we hebben gemaakt... al zeker een keertje gered. Want Rutger van Barneveld, die later trouwens wel langskomt in het programma... dat heeft hij al een keer, dat gat wat wij toen hadden, heeft hij al een keer opgelost. Want ja, hoe mooi en bijzonder het eigenlijk ook is in die korte tijd... maar opa Jan heeft ons eigenlijk al een keertje gered. En Jeppe was dit weekend nog bij opa Jan. En opa Jan had wel een goede oplossing als Rutger niet zou komen.
1: Oké, opa, luister. Ja. Rutger van Barneveld die heeft afgezegd vanavond. Die zou een moppie komen zingen bij ons in de uitzending.
2: Ja.
1: Maar die komt niet. Dus misschien heb jij nog een leuke mop. Over het oei-oei-vogeltje.
2: Oh,
1: dat is een vogeltje met...
2: hele korte pootjes.
1: Ja.
2: En als hij terug gaat planten, hij heeft een hele zware zak.
1: Ja.
2: En dan doet hij oei, oei.
0: We weten gelijk waar hij die humor vandaan heeft. Rustzacht opa Jan en Jeppe, die is later deze week gewoon weer aanwezig. In de auto.

0: niks mag dan Track of the Week. Is de nieuwe van Gautier. And Somebody That I Used To Know. Maar dan natuurlijk in de remix, dat begrijpen we. Zometeen gaan wij weer bellen met een BN'er die wij in het klapperboekje van de oude Slam Avondshows hebben gevonden. We hebben al Hans Klok gehad, we hebben Jody Bernal al helemaal gek gemaakt.
1: Zeker.
0: En nu is het de tijd en de beurt aan Chorleon. Die nam gisteren op, maar we gaan dan eigenlijk de hele week een beetje stalken en een beetje kijken. Neemt Chorleon deze week de telefoon op? Ja. Gisteren belde bij me op een slecht moment, want hij ging niet zo lekker.
2: Oh nee, met mij gaat het echt beroerd. Ik heb een kater van hier tot Tokio. Ik word er helemaal niet goed van. Echt waar.
0: Wat heb je gedaan?
2: Oh ja, laatste feestje van de zomer. Hè. Dus ja, die had ik even goed gevierd. Maar ik heb er wel een beetje spijt van hoor. Ik zit nu in het vliegtuig. En ik voel me echt niet best. Dus degene die naast me zit, ik hoop dat ik het allemaal binnen kan halen vandaag. Nee. Hey, mijn jongens. Ik voel me echt niet lekker. Ik ga jullie doen. Ciao.
0: Zo meteen even kijken of dat hij wat beter is. En ook Adela komt eraan.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: 10 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het westen heb je wat lichte regen. Verder kunnen er regen- en onweersbuien ontstaan in het land. Vannacht echt flinke buien en de temperatuur die daalt naar een graad of 15. Morgen dan is het koeler, kans op buien met maximaal 19 graden.
28: Jarno en Jeppe.
27: Gisteren was hij ziek. Kijk of dat hij zometeen weer de telefoon opneemt. Sjor Leone. Eerst muziek van Adele.

0: Goedemiddag, met Johan Patrick Vreker.
1: Met Johan Patrick Vreker? Geen Sjoerd Leone?
0: Ja, Sjoerd Leone inderdaad. Oh. Daar heb je me, ja.
2: Ja, hij neemt de telefoon weer op.
0: Och, jullie weer, man. Echt serieus. Echt weer voor het poep bellen jullie zeker?
1: Ja, we wilden even kijken of je de telefoon opnam.
0: Jongen, hebben jullie nou echt niks beter te doen, jongens? Echt waar. Ik ben al brak. Ik heb gisteren een etentje gehad met mijn schoonouders. Nou, ik heb heel wat moeten slijpen om dat gezellig te maken, dus ik voel me verschrikkelijk. En dan gaan jullie me ook nog eens lopen bellen. Ga alsjeblieft wat anders doen, joh.

0: 2000.
1: En Greedy, we gaan het weer doen. De komende 2 weken is het jouw beurt. Dat betekent, jij moet even doorgeven. Wat zijn volgens jou de beste avondtracks? Nou, dat zijn wel lekkere avond, maar ik bedoelde de beste dance tracks ooit gemaakt. De 1000 beste, daar zijn we naar op zoek. Richting het Amsterdam Dance Event gaan wij dat doen met de Dance 1000. En het leuke is, ik heb in een oud mapje van de Slam Dance 1000... heb ik dus de top 10 gevonden van vorig jaar.
2: Kijk.
1: Zal ik die gewoon eens even instarten? Wat toen eigenlijk de populairste waren op de dansvloer?
2: Ja, ben wel benieuwd.
1: Nou, laten we kijken.
0: De Slam Dance 1000, nummer 10.
1: Wat zit ook alweer?
2: Ah, kijk.
1: Gigi D'Agostino stond toen op 10.
0: 9.
1: Swedish House Mafia.

0: Fakeless natuurlijk. Ah, dat was vorig jaar Avicii.
1: Kijk.
0: Gaat hij weer op nummer 1 staan? Nou, dat is dus nu aan jou. Dus ga naar slam.nl om je favorieten van de dansvloer door te geven. We zijn op zoek naar de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. En dat doe je niet voor niks, dus ga dat nou echt even doen. Want je maakt kans op 2 pro-passes voor het Amsterdam Dance Event. Wat betekent, als je dat ding om je nek hebt, nou, dat is echt een magische kracht. Echt waar. Dat betekent dat jij overal zomaar mag doorlopen bij ieder feestje op ADE. En dat is toch, dat is net zo vet als stage lopen in de avondshow, toch?
1: Dat is fantastisch.
0: Slam.nl om je favorieten door te geven. Deze staat in mijn lijstje.

0: Slamavondshow met Justee. En Sam Harper en Cry Just A Little. Zometeen gaan we het weer doen. Spiegeltje, spiegeltje. Dat betekent dat je maakt kans op de Slam Avondshow Mystery Box. En dat is een vette prijs, want daar kunnen hele dikke dingen in zitten. Maar dat weet je dus pas als...
1: Als je hem openmaakt.
0: Als je hem openmaakt. Juist. Wat heeft er al in gezeten? Concertkaart heb ik al zien zitten.
1: Ja.
0: Ik heb een keycord van het Amsterdam Dance Event heb ik gezien. Ja, dat kan je nou nergens anders krijgen.
1: Die is
0: sokken, nou, dat soort dingen. Wil je nou kans maken op die Mystery Box? Moet je meespelen met Spiegeltje, Spiegeltje aan de Wand. Je hebt alleen maar even nodig om jezelf aan te melden. Je naam, maar dan achterstevoren. Dus, Ruben, wat moet je dan sturen? Stel, ik zou Ruben heten. Hè? Wat moet ik dan sturen naar de Slam App?
1: Als je Ruben heet, moet je neighbor sturen.
0: Nou, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Is dat even leuk? Ja. En dan Kaigo komt eraan binnen een paar minuten.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking.

0: Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Oh
2: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk?
3: Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Vanaf 27 september. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. In de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
19: Leukste spel van de radio zometeen. We gaan woorden spiegelen. Jouw kans op het prijzenpakket als je nu je naam achterstevoren stuurt voor een nieuwe ronde van Spiegeltje, Spiegeltje. Eerst muziek van YouGel.

0: reizenpakket. Wij gaan woorden spiegelen. Aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen zometeen. Wij gaan dat dan spiegelen. En als we dan raden wat je eigenlijk gezegd hebt, gewoon de normale versie van het woord, dan ga je er vandoor met dikke vette prijzen. Stagiair Ruben, het is de druk op jou is immens.
1: Ja, ik voel hem ook. Ja.

0: Ik moet alleen raden, want jij spreekt deze woorden in.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je dat heel goed gedaan hebt.
1: Ik hoop het ook.
0: Wij gaan vanavond spelen met Repma. Repma, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond, met Repma.
0: Hi Repma. Als jij deze dag een cijfer zou mogen geven, wat zou je het geven?
2: Ja, een 10 natuurlijk.
0: Een 10? Kijk eens aan. En wat maakt deze dag een dikke 10?
2: Nou, ik heb een eigen beauty salon en ik had een hele lekkere werkdag. En net heb ik even lekker gesport, dus het is, gaat heel lekker.
0: Wat sta jij heerlijk in het leven, zeg. Wat heerlijk. Ja, en laat me raden, je hebt ook nog eens gezond gegeten vandaag.
2: Nou, ik moet eigenlijk nog eten, dus het wordt een beetje tijd.
0: Ja, wat gaat het worden dan?
2: Ik denk dat ik even langs de supermarkt nog ga en dan nog even een salade uit het schap
0: Ja, zie je. Kijk, dit is niet iemand die naar de Mac rijdt.
1: Nee.
2: Ja. Daar kwam ik wel langs. Ik heb het overwogen.
0: Ja, maar toch niet gedaan. Kijk, ik rijd er ook heel veel langs en dan overweeg ik het en dan sta ik weer achteraan in de rij. Ja, dat is een beetje hoe het gaat. Maar goed, heel lekker bezig. En misschien wordt het dan een 11, want je kan kans maken op het Slam prijspakket, de Slam Mystery Box. Als wij trouwens Repma omdraaien, dan krijgen we dus...
2: Amber.
0: Ja, kijk nou, inderdaad ja. En je hoort hoe moeilijk het is. Amber. Je moet het echt heel goed zeggen. Dus zometeen laat ik jou een woord horen wat de productie Ruben heeft ingesproken. Zeg het naar de blieb zo goed mogelijk na en dan ga ik echt mijn best doen om het goed te hebben.
2: Oké.
0: Nou, het eerste woord, daar komt hij aan.
3: Mekoesen.
0: Laat het nog één keer horen.
3: Mekoesen.
0: Ja. Kijk hoor, wat we dan krijgen. Ik heb het idee dat je er een klank aan toegevoegd hebt, maar ik ga mijn best doen voor je. Als je dat dan spiegelt, dan krijg je dus... Ja, even kijken hoor. Wat moet ik je nou van maken, Ruben? Heb je een hint voor
2: Sorry.
0: Me?
1: Ja, ik heb wel een goede hint. Als je bij iemand langs gaat.
0: Als je bij iemand langs gaat?
1: Ja.
0: En iemand klinkt zo, dan zou ik de dokter bellen. Ja, nog één keer. Als je bij iemand langs gaat...
1: Ja, dat is de hint.
0: Ik kan hier gewoon niks van maken. Nee, ik ga gelijk naar het antwoord. We hebben nog een kans hoor, dus rustig aan, Amber.
2: Oké. Okay.
3: Bezoeken.
0: Okay. Bezoeken. Jezus, ja. Mina. Dat had ik echt niet uit kunnen halen. Nee. De volgende. Heel goed luisteren en zeg het zo goed mogelijk naar. Daar komt-ie.
3: Nelufen.
0: Okay. Nou, nog één keer.
3: Nelufen.
0: Nou, ik geef je nog een kans, want hier ga ik echt niks van kunnen maken. Komt hij aan, en nog één keer.
3: Nelufen.
2: Nee, laat maar. Nee.
0: Zal ik hetzelfde een keertje doen? Kijken of dat werkt. Dan ga ik jou gewoon nazeggen. En dan ga jij het maar eens raden, Amber. Dan krijg je van mij alsnog een prijzenpakket. Even kijken, hoor.
3: Mullefunk.
0: Mullefunk. Dat is goed gedaan.
1: Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel.
0: Ja. En als je dat dan spiegelt, dan krijg je dus...
3: Gmuffelen.
0: Nou, zeg het maar.
2: Ja, knuffelen.
0: Ja! Lekker bezig. Dat betekent, jij gaat er alsnog vandoor. Door een hele rare, moeilijke manier. Ja. Heb je toch het Slam Mystery Box pakketje te pakken. Dat betekent, daar kan van alles in zitten. Dat zie je pas als die op de mat verschijnt. Veel plezier ermee.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Enjoy de salade. Hoi.
2: Yes, thanks. Doei.

0: altijd goed, hè, voor je. Je dubbele dosis.
1: Bang bang.
0: Op een dag met Jean-Paul en Dua Lipa in de avonturen van Jarno en Jeppe. No lie, hoorde je. Mijn lieve vriendje Jeppe, waarbij opa Jan vandaag is overleden. Dus ja, logischerwijs is hij er vandaag even niet.
1: Nee.
0: En we kijken even deze week hoe het met hem gaat. Straks nog in de show. Rutger van Barneveld komt eindelijk zijn cover doen van Major Lazer. Want we moeten de favor terugkrijgen. Want ik heb Diplo van Major Lazer zo gek gekregen om zwoele zomernachten op de mainstage van Lowlands te spelen.
1: Ja.
0: En zometeen hoor je dus wat Rutger van Barneveld kan doen met een Major Lazer cover. En dat is te gek. Dan wil ik nog even één ding met jou delen, Ruud. Want ik vind dit zo gek. En ik weet niet of dat jij er ook een bepaalde paar hebt. Maar de redenen dat een trein tegenwoordig langzamer gaat of niet rijdt, ze worden met de dag gekker, heb ik het idee. Je hebt natuurlijk nu dat hele gezeik met die stalen buizen.
1: Ja.
0: Maar ik had vandaag, ik stap dan in Den Bosch en die trein die rijdt dan zo, hoppatee, naar Sloterdijk toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat er vandaag bij Amsterdam Centraal ging ineens de intercom af. Ja, dames en heren, u zult gemerkt hebben, we staan stil. We hebben geen machinist. Er is geen machinist, dus als die er wel is, dan dan krijgt u van ons een update. Er is geen machinist.
1: Geen machinist?
0: Nee.
1: Hè?
0: Wat is dat nou weer voor iets raars?
1: Maar hoe?
0: Er is geen machinist. Hè? Dat is toch het eerste wat je fixt. Maar halverwege was er wel een machinist. Stapt hij dan ergens uit?
1: Huh?
0: En op een gegeven moment ook zo. Ja, we hebben een machinist gevonden. Die is onderweg. Als de machinist er is, dan kunnen wij weer verder rijden. Ja, ik vind dit zo gek.
1: Hè?
0: Ik vind dit zo raar.
1: Maar hoe kan dit? Dit is toch de basis van je hele trein?
0: Dat lijkt mij ook. Maar je kan dus blijkbaar een hele volle trein met mensen laten wachten als er geen machinist is. Ja, het moet niet gekker worden.
1: Nee, dit vind ik wel heel bijzonder.
0: De prijzen die gaan door het dak heen. En wat ik ook heel vaak merk, vind ik ook altijd een hele mooie. Ik weet niet of dat je ooit reist tussen Utrecht en Den Bosch. Er is een stuk, ik ben nog nooit in volle vaart daarheen gereden. Er zit altijd zo'n stuk tussen dat je gewoon, nou, dat je gewoon of stilstaat of langzamer rijdt. Want er zit altijd de trein voor of naast dat ik denk, jongens, maar dit is iedere dag hetzelfde.
1: Ja, ik heb het één keer gedaan, Utrecht Den Bosch. En inderdaad, een stukje waar het gewoon heel langzaam ging.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Maar heb jij ooit eens een keer zo'n gekke reden in de trein gehad dat je denkt van, nou, wat is dit nou weer?
1: Nou, ik heb dus een keer op Utrecht Centraal gehad dat er geen conducteur was. En daar gaat hij ook niet.
0: Nog zoiets.
1: Ja, nog zoiets.
0: Nog zoiets.
1: Ja.
0: Dat regel je toch?
1: Ja, dat is een van de basisdingen die je moet regelen. Maar blijkbaar is dat dus heel moeilijk.
0: Nou, heb jij ook een bizarre reden meegemaakt waarom een trein niet reed? Laat het even weten via de app van Slam. Of ben je van de NS?

0: Dream a Little Dream, de avonturen van Jarno en Jeppe. De Slam avondshow, waar we even een beetje aan het kijken zijn. Heb jij ooit een rare reden gehad dat jouw trein niet reed? Nou, er komen een paar dingen binnen, ook in het chat op Twitch. Een paar weken geleden in de trein zeiden ze van hier tot Den Bosch alleen een rood sein, dus we gaan terug. En dan zie je buiten de machinist lopen van de ene naar de andere kant van de trein. Ik heb ook een keer gehad dat ik 3 kwartier moest wachten in de trein midden op een traject omdat er een slachtoffer in de trein zat. En ook nog eentje van Marieke, die zegt, ja, ik heb dus wel eens moeten wachten. Iemand die niet uit wilde stappen en ook niet een kaartje wilde betalen, dan wachten ze dus ook.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wachten ze dan?
0: Ja, ze wachten dan, ja. Gewoon eruit pleuren en door naar de volgende. Ja, kom nou. Ja. Zometeen gaan wij ook door in de avonturen van Jarno en Jeppe. Want onze grote vriend is zometeen hier in de avondshow. Rutger van Barneveld komt eindelijk zijn cover doen van Major Lazer. En zometeen hoor je ook muziek van Lost Frequencies.

0: 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info check evaair.com.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: www.zorgwekkend.nl en boek direct een proefrit.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Het is 8:54. Welkom bij de Slam Avondshow en je weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het valt in het westen qua lichte regen nog mee, maar in het oosten, bam, regen en onweersbuien kunnen ontstaan. Vannacht ook heel veel buien in het hele land en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen maximaal 19 graden.
14: Jarno en Jeppe.
13: De cirkel is rond, zometeen Rutger van Barneveld komt langs in de Slam Avondshow. Zebra Larsen krijg je naar Lost Frequencies. Hey.

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Slam. Oké, we gaan even terug naar Lowlands. Daar stond op de line-up een van de grootste dance-acts van de wereld. Major Lazer. En ik had de kans om ze te laten horen in de kleedkamer wat er op dit moment hot is qua nummers in Nederland. En dan kan je er maar eentje laten horen. En dat is Zwoele Zomernachten.
1: You're honest opinion.
2: This is probably traditional, real. This is a real street music, right?
1: It's a number one hit right now in the Netherlands.
2: As it should be.
3: But do the young kids like this, or is it like steppers?
1: The young kids are bouncing on this. It's
2: funniest moment in our show would be this song, or would we play Low Climb?
1: I think more funny this one. Okay. If you play Zwoele Zomernachten,
4: Flex and Phoenix.
2: I'm gonna find an editor right now.
1: No, you don't. You really do? Wow. I want to see that.
0: Ja, en Diplo van Major Lazer vond het zo vet dat ik hem kon overtuigen om hem in de set van Major Lazer in de Alpha op Lowlands te draaien. En heel Lowlands ging er waanzinnig op. Ja, en nu missen we alleen nog eigenlijk een optreden van Rutger met een beetje laserkoffer om de cirkel helemaal rond te maken. En hij is hier de man van het moment en onze vriend Rutger van Barneveld. Oh, wat ben ik blij om jou te zien, zeg.
5: Ja, ik ben ook altijd blij om jullie te zien.
0: Het is gelukt om je hier te krijgen. We hebben eventjes moeten doen, hè, Rutger?
5: Het is gekkenhuis, mannen. Ja. Het is echt gekkenhuis, letterlijk.
0: Ja, is het inmiddels al een beetje gaan liggen? Kan je al een beetje genieten van wat er allemaal gebeurt? Of is het nog steeds die stoomtrein die alleen maar door aan het razen is?
5: Nou, we denderen nog steeds lekker door. Ja. Kijk, het is nog steeds zomer.
0: Ja,
5: en,
0: ja.
5: We blijven lekker doorgaan met de plaat, hoor.
0: Heeft Lowlands al gebeld voor volgend jaar? Of,
5: Ja, nee.
0: Maar dat zou wel een stunt zijn, hè? Dat er gewoon op Lowlands een volkse artiest staat.
6: Ja, maar het gebeurt niet.
0: Het past ook, want er wordt altijd een beetje gezegd, hè, het linkse Lowlands. Nou, ik heb nog gewoon heel Lowlands heb ik geen één nummer zo hard zien meegezongen worden dan dat nummer.
5: Ja, ja, bizar.
0: Ja, het is ongelooflijk.
5: Nou, al denk ik nog steeds niet dat wij daar helemaal passen.
0: Weet ik niet. Ik denk, als er feest is, dan moet je er zijn.
6: Ja, dat vind
0: en dan
6: ik
0: maakt het niet
6: ook
0: uit wie er staat. En
5: misschien kunnen ze een aparte stage maken of zo. Dat zie je wel steeds vaker.
0: Ja.
5: Op grote festivals een aparte stage maken voor het Nederlandstalige.
0: Ja.
5: Vind ik ook wel weer goed.
0: Ja,
6: nou ja, het is populairder dan ooit.
0: Ja, en ik vind dat ook op dat soort festivals mag dat er ook zijn.
6: Ja, vind
0: ja
6: ik
0: toch?
6: Ook.
0: Ja, en misschien heeft dan in dit geval, ja, ik vind het heel gek nog steeds om te zeggen, Major Lazer die weg vrijgemaakt.
5: Ja, het zei mij echt helemaal niks, hè, Major Lazer. Kun je nagaan wat ik luister die muziek echt letterlijk nooit. Ik kom niet verder dan Nederlandstalig en UB40.
0: Ja. Ja.
5: Maar nee, het zei mij helemaal niks.
0: En, maar toen je de muziek hoorde, dacht je wel van.
5: Ja, natuurlijk, dan sla je er wel op aan, want liedjes zeggen mij meer dan de artiest.
0: Ja,
5: vaak.
0: Precies. Ja, ja, ja, maar
5: een ongelofelijke eer dat dit is gebeurd. En dat het jullie is gelukt. Waanzinnig.
0: Ja, je hoorde het ook. Hij gaat er meteen op aan. En hij heeft zoiets van, dit moeten wij gaan doen. En ik vind het allerleukste dus. Deze man die draait over de hele wereld. Die heeft nu 4 versies van jouw plaat op zijn USB-stick staan.
5: Ja, dat is toch mooi, man. Ja, waarschijnlijk doet hij er een flikker mee. Het is wel leuk dat hij ze heeft.
0: Het is toch leuk. Hey, maar heeft dit ook ergens misschien de deur opengezet naar een internationale carrière, of niet?
5: Nee, joh.
0: Nee?
5: Laat mij lekker in Nederland en België zingen. En misschien hooguit ooit een keer Duitsland. Want daar maak ik dan wel, denk ik, de goede muziek voor. Die houden daar wel van. Maar mijn Engels not very well, zeg maar.
0: Wat ik me ook nog wel een beetje afvraag. Want hij doet het ook heel goed onder de jongeren.
5: Ja.
0: Is er dan misschien niet iets mogelijk qua crossover dat je op een gegeven moment denkt van, ik wil toch een dance-achtige plaat gaan maken of zo? Dat gebeurt ook steeds vaker. Nederlandstalig met dance.
5: Ja, zeg nooit nooit.
0: Nou ja, precies.
6: Maar wat is jouw favoriete dance classic?
5: Yo, ik kan er geen één op.
6: Nee?
5: Ik kan er geen één op doen.
0: Ja, nu had je een beetje laser moeten zeggen.
5: Nee, ja, jongens, nee, sorry. Maar ik ga zitten liegen als ik hier iets opdoe. Maar ik luister die muziek letterlijk nooit. En ik vind het fantastisch, hè, dat iedereen zoveel stijlen muziek heeft. En dat er zoveel verschillende stijlen muziek zijn. Want daardoor kun je iedereen bedienen. Maar weet je, ik zie wel wat er in het wereldje gebeurt. Ja. En dat heel veel combinaties worden gemaakt. En ik hou wel van een uitdaging.
6: En je nieuwste Zomer, Zon en Strand, dat is natuurlijk wel een klein beetje flirten met dance, toch?
5: Is wel een klein bejaarde. Er zit wel iets van een. Dat hebben we wel geprobeerd, omdat de oude versie was echt rete slecht.
6: Ja, maar die drums gingen alle kanten op, behalve de goeie.
5: Ja. Die man die dat gedrumd heeft, die ligt nu in het TBS-kliniek hier in Pieter Baancentrum, denk ik. Maar verder heeft hij zijn best gedaan.
6: Ja, dat zeker.
0: Nou, de eerste crossover tussen dance en muziek gaan we zo meteen zometeen maken, want jij hebt een cover gedaan van Major Lazer. Welke ga je doen zometeen?
5: We gaan Linon vertalen.
0: Oh, Linon. Ja, ik had toch gehoopt dat je die zou kiezen.
5: Ja?
0: Ja. Ja.
5: Hij klinkt wel heel erg lekker.
0: Ja, dat is het. We gaan even het geheugen opfrissen, want de cirkel is bijna rond. Major Lazer wordt zometeen gecoverd door Rutger van Barneveld. Do you

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
1: En bij ons nog steeds in de show Rutger van Barneveld. Oké, nog even heel erg resume. Major Lazer heb ik zover gekregen om zwoele zomernachten op de grootste podia van Lowlands te draaien. Toen vond ik, Rutger moest ook een cover doen van Major Lazer in de avonturen van Jarno en Jeppe. En het is zover. Hij is de studio ingedoken. Hij heeft Lean On een Nederlandse cover gegeven. Handjes op elkaar voor zijn versie van Lean On. Laat je

0: Rutger van Barneveld. En zijn nieuwste cover van Major Lazer, Lean On. Ik denk dat we laten hem even als werktitel Handjes Omhoog noemen. Hey, dan wil ik nog even één ding bij jou checken, Rutger. Klopt het wat er in de wandelgangen wordt gezegd? Komt er een nieuw seizoen van Ik Geloof in Mij?
1: Ik weet wel dat er over gesproken wordt. Ze hebben mij, dat mag ik wel zeggen, ook benaderd.
0: Ja.
1: En we zijn in onderhandeling.
2: Kijk, okay, dus dat is wel een lekkere positie, hè, waarin
1: nou, niet per se om de positie. Kijk, weet je, het is heel simpel, hè. Het programma heet Ik Geloof in Mij.
0: Ja.
1: En toen ik daar begon, was ik niks. Dus ik geloofde ook echt van, ik wil daar komen. En ik denk dat er heel veel Nederlands talent zit, waar ook talent zit, en die ook in zichzelf geloven, en die echt wel, als ze heel goed knokken, daar kunnen komen. Dus ik ben heel erg aan het kijken van, ik heb op nummer 1 gestaan, ik heb alles nu gezien, dan kan ik niet meer in die titel Ik Geloof in Mij.
0: Nee.
1: Ja, dat precies. Vind ik een beetje gekkig. Ja. Maar ik wil ook het programma niet vergeten, want ze hebben me wel gemaakt. Ik vind het format fantastisch, alleen zou ik wel minder afzeikerige tv maken. Het was toen wel, werden we in een bepaald hokje gedrukt, waarvan ik dacht, ik denk dat je ook heel veel nee's hebt gehoord in de casting.
0: Ja.
1: En dat vind ik gewoon jammer. Kijk, uiteindelijk heb ik natuurlijk van het lachertje van Nederland de nummer 1 van Nederland weten te maken. Maar dat heeft bij mij ook wel heel lang geduurd voordat mensen dat serieus namen. En nog.
0: Ja, maar je hebt wel natuurlijk de grootste sprong gemaakt. Dus ik vind dat dan ook wel weer leuk om te zien. Ik weet zeker, als er nu een nieuw seizoen komt, is het eerste wat mensen zeggen, ik wil Rutger zien. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik denk wel dat de meeste mensen aanslaan bij René en bij Rutger. Omdat wij natuurlijk weten, eigenlijk vanaf toen wij begonnen, zijn wij daarin opgestapt. Dus ik denk wel dat SBS zou balen als het niet, als we er niet uit zouden komen.
0: Ik kan toch niet wachten op nieuwe scènes. Want bijvoorbeeld, jij en je opa en oma waren een beetje de sterren van de serie. Die moeten natuurlijk nu mega trots zijn op jou.
1: Die zijn echt mega trots. Ja. Die weten ook niet wat ze overkomt, hoor. Nee. Dat zeg ik ook heel. Kijk, wij zijn heel.
2: Geloven ze het überhaupt? Kunnen ze erbij? Want ik heb ze toen in die serie gezien.
1: Ja, nee. Ik denk ook niet dat ze daar echt bij kunnen. Omdat je ook niet begrijpt wat er allemaal gebeurt.
2: Ja.
1: En ik heb ook gezegd, weet je, luister lekker naar die radio, geniet ervan en zie al die filmpjes voorbij komen. Maar verder, laat het. Ja. Laat gewoon wat het is.
2: Ja.
1: Laat mij lekker mijn ding doen. Ja. En dat is mede dankzij hun dat ik dat kan. En dit is waar ik jaren voor heb geknokt.
0: Zeker.
1: En laat me dat ook vooral doen en leg daar niks bij van, oh, kijk eens wat hij allemaal doet. Of, dat doet hij vooral met mijn moeder.
2: Ja, ja, ja.
1: Mijn moeder belt hij elke dag. En dat is ook goed. Ik denk dat hun daar beter over kunnen sparren dan dat ik dat met hun moet doen.
0: Bemoeit jouw opa je nog wel steeds met de gage? Want ik weet toen dat hij heel boos was dat Rutger te weinig geld vroeg.
1: Ja, maar dat vindt hij altijd. Al waar ik een ton vindt hij het nog te weinig. Nee, weet je wat ik zo leuk vind? Hij zei echt tegen mij van, Rut, het maakt niet uit wat je presteert in je leven. Ik vind, als jij je eerste huis kan kopen en een mooie auto kan rijden, ben ik tevreden. Dan is mijn taak gelukt. En daar schiet ik ook echt vol van.
0: Ja.
1: Omdat ik weet, mijn opa en oma, die hebben een zoon overleden. Die stierf in oktober 89.
0: Okay.
1: En ik werd in augustus 1990 geboren. En ik heb hun door een hele verdrietige periode geholpen. Ik kan die zoon nooit vervangen.
0: Nee.
1: Maar ik denk wel dat ik ze een klein beetje vrolijkheid heb kunnen geven in een lastige periode.
2: Nou, dat ben ik wel zeker.
1: Ja. Ik ben blij dat ik ze dit terug kan geven.
0: Nou, je hebt het beste gegeven wat je kan doen.
2: Ja, dat is je van harte gegund.
0: Ja, absoluut.
1: Nou ja, dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Maar dat is daar heb ik het ook daadwerkelijk voor gedaan. Ik denk, ik wil iets presteren in mijn leven dat ze in ieder geval trots kunnen zijn.
2: Heel goed. Wacht maar totdat ze die Major Lazer cover
1: hebben. Ja. Ik denk niet dat die weet wat het is. Maar het is

natuurlijk morgen op de Slam Socials. Natuurlijk die cover van Rutger van Barneveld van Major Lazer en Lean On. Natuurlijk. Waanzinnig. Misschien gooi ik hem straks nog even in de rerun. Ja, dat is Purple.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
12: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou. Als je business door het plafond gaat... met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
13: Wow.
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja. Echt serieus?
20: Oh, wat een geld.
21: 50.000. Godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80.

0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden anderhalve maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Let's
4: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
12: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl. Jarno en Jeppe.
13: En maak kans op 2 pro-passers voor ADE. Slam.nl, baby. Met zometeen Macklemore en Ryan Lewis. Ken Holders komt eraan. Na Another. Dit is

0: Avondshow, de avonturen van Jarno en Jeppe. Zonder Jeppe dit keer, maar wel met onze stagiair Ruben.
1: Zeker weten. En Jarno, weet jij misschien waar, waar het meeste bier wordt geproduceerd?
0: Het meeste bier wordt geproduceerd?
1: Ja. Heb je enig idee?
0: Goh, ja, dan ga ik alweer heel vrouwelijk klinken, maar ik ben niet zo'n bierdrinker.
1: Niet?
0: Eigenlijk, nee. Ik ben dan toch eerder van een steltje of een aperolletje of zo. Ik heb ook wel eens, op het terras gezeten met een vrouw. En die bestelde dan pils en ik zat aan de wijn. Dat die bediende het ook verkeerd neerzetten, weet je wel. Ja, dus dat is zo ongemakkelijk. Maar ja, ik denk dat België heel hoog staat. Toch?
1: België staat zeker in de top. Vijf, tenminste, dat was 2 jaar geleden.
0: Ja, je hebt een onderzoekje gedaan.
1: Ik heb namelijk even vanmiddag op de redactie een onderzoekje gedaan.
0: Nou,
1: ik heb namelijk de top 5 landen waar het meeste bier wordt geproduceerd. Dit was dan vorig jaar.
0: Ja.
1: De cijfers van dit jaar zijn nog niet binnen. Op plek 5 staat Frankrijk.
0: Ja,
1: met 2,1 miljard liter bier dat geproduceerd werd. Dat is ongeveer 6% van het totale.
0: Jezus, ja, ja, oké.
1: Okay. Op nummer 4 staat ons eigen Nederland met 2,4 miljard liter bier.
0: Mm-hmm.
1: Op nummer 3 Polen, 3,5 miljard liter bier. Dat is 10,2%, gaat natuurlijk omhoog.
0: Ja, ja, ja.
1: Nummer 2 is... dat is lullig, ik heb het verkeerd neergezet. Ach ja, dit is lullig. Ik heb twee
0: heb
1: keer...
0: je nou al de nummer 1 verklapt?
1: Ja, dat is dus Spanje. Maar de nummer 2 heb ik ook als Spanje neergezet.
0: Oh, laat maar zitten.

0: nieuwe muziek in de Slamavondshow.
1: De Grand Slam zelfs, de hoogste titel die je bij deze radiozender kan halen. John Summit en Don't Believe It hoorde je. Met zometeen, zullen we hem nog één keertje rerun gooien zometeen?
2: Ja, ik zou zeggen van wel, het is echt een fantastisch. Ja. Ik vind het fantastisch. Het is, dus ik zou zeggen, ja.
1: Het is ook maar een minuutje. Eigenlijk moeten we dit, stel dit wordt een hit. Kunnen we het dan uitbrengen, denk jij?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja.
2: Ik zou het mega vinden als dit wordt uitgebracht.
1: Ja, de zwoele zomernachten hit krijgt een vervolg. Want Rutger van Barneveld heeft een cover gedaan van Major Lazer. En ook Axwell komt eraan.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruglevert kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Mama!
16: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
15: Mama, een kleurplaat!
16: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
17: Ken jij de nieuwe volledige

0: en boek direct een proefrit.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Gooise vrouwen.
2: Of Friends. Waarom kiezen?
4: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
5: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
10: Verschillende soorten nepnieuws.
8: Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
10: Ik hou er niet meer bij.
11: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
13: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: 3 minuten over 9:30. Welkom bij de Slam Avondshow. En tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen af en toe een beetje regen. Vannacht over heel het land buien met maximaal 15 graden.
17: Jarno en Jeppe.
16: Muziek van X-Wall zometeen. Whatever turns you on. Eerst de Bausa. Dit is Magnetic.

0: en Jeppe.
1: Ah, onze Jeppe is er vandaag niet. Opa Jan is overleden. We hebben al een ode eerder gebracht, want opa Jan die heeft ons eigenlijk wel gered. Want Rutger van Barneveld heeft, ja, moet ik toch zeggen, 3 keer afgezegd in de avonturen van Jarno en Jeppe. En opa Jan heeft met een moppie heeft hij dat gat prachtig ingevuld. Dus wij zullen opa Jan nooit vergeten. En morgen is onze grote vriend waarschijnlijk weer terug in de avondshow. Maar we waren blij dat onze Rutger er vandaag was. Want eerder deze show kwam hij binnen en moesten we eigenlijk de cirkel nog rond maken. Het is een tijdje terug, maar ik mocht Major Lazer interviewen op Lowlands. En op een gegeven moment liet ik hem de hit van het moment horen. Zwoele zomernachten. Toen dacht Diplo, dit is een vette track. Die ga ik draaien in mijn set. En Rutger wist niet wat er gebeurde. Wist ook niet wie Major Lazer was. Ook zo'n mooi verhaal. Maar toen vroeg ik wel van, je moet de favor wel teruggeven. Want als Major Lazer jouw nummer gebruikt in een DJ-set, moet jij hetzelfde doen hier in de avondshow. Writers campen, studio bezoeken, het is allemaal gedaan. Wat hebben we uiteindelijk gekozen? Lean On heeft hij gekozen. En daar heeft hij een hele

0: D.O.D. en Izzy Bizou in de avonturen van Jarno en Jeppe. En Careful, ons derde bandlid.
1: Hij is pas net begonnen hier bij Slam.
0: En zo zie je maar, ineens is je tweede bandlid geworden van de avondshow. Ja.

0: Zo, Ruben, wat heb jij vandaag allemaal geleerd?
1: Nou, ik heb vandaag voor het eerst in het video software heb ik geleerd hoe je die video's kan editen.
0: Ja, kijk.
1: Dat was al een hele week het plan, maar vandaag was eindelijk de dag dat ik daar ook wegwijzing ben.
0: En hoeveel video's heb je op dit moment op dat platform erin gezet?
1: 1.
0: Oh,
1: ja, kut! Ja, hey, daar heb ik jou.
0: Ja, heel goed. Dacht,
1: nul, hè?
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Ja. Oh ja. Ja, wat voor videootje heb je er neergezet dan?
1: Dat was van gisteren, Justin, die jouw mics had gevonden, die jij kwijt had geraakt.
0: Oh, heel goed, ja. Heel goed. Die moet ik nog even bellen, want even een kleine throwback. Gisteren hadden wij iemand aan de lijn, die had microfoons gevonden van Slam. Die ben ik met mijn dronken kop van Lowlands vergeten in de trein. Nou, dat is al een maand geleden. Die had hij gevonden, toen zei hij, dan wil ik alleen een promotje doen voor een nieuwe kipzaak van een vriend van mij.
1: Ja.
0: Kreeg ik dus vanochtend een mail van, ja, ik wil eigenlijk ook dat je een interview

0: microfoons terug.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus ik heb ze nog niet terug nu.
1: Maar hij wil dus echt meer ook.
0: Ja. Dus wat moet je daar nou mee?
1: Ja,
0: dat is toch heel raar. Collega Jesse van het weekend, heb jij een goede oplossing?
2: Een goede oplossing? Oeh. Nee, daar heb je je stagiair voor.
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, nee, dat is ook weer zo. Ja, ja, we gaan, als hij gewoon een keertje onder de viaduct wil afspreken, dan stuur ik jou er gewoon op.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot twee keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Twee keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu vierde, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Maxima
10: of House of the Dragon. Waarom kiezen?
9: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
10: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18 plus.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo, nu 2 plus

0: steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is €5 miljard per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op

Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Just Dale, Sam Harper. Just a little. Dimitri Vegas, Silver and Pat B. Turn the Tide.

0: superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
7: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Gooise vrouwen.
15: Of Friends. Waarom kiezen?
14: Stream het beste van HBO Max en Videoland samen vanaf 9,99 per maand. Bekijk alle bundels op HBO Max of Videoland.com.
16: Maandelijkse prijs voor de HBO Max Basic met reclame en Videoland basisbundel. Abonnement vereist. Maandelijks opzegbaar. Voorwaarden van toepassing 18+.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Zijn we klaar?
17: QuickFit en weer verder.
19: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: 18+, speel bewust.
21: Ja? Echt serieus?
22: Zo.
21: Wat een geld!
23: 18.000, godverdikke me.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness?

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw favorieten via slam.nl.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teuge. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. "Ik pik dit niet," zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Vanaf 27 september, de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt in de Slam Dance 1000. Stem nu op jouw